NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: Zo, de stembus hangt weer aan de lader. De top 400 concertzaal is weer schoon. En alle 400 nummers zijn weer gedraaid. Maar iedereen die er nog geen genoeg van heeft of iets gemist heeft, kan terecht op onze website. Je vindt er natuurlijk het prachtige klassieke top 400 concert. En je kunt er de hele klassieke top 400 nog eens rustig bekijken en beluisteren. Gewoon nog even heerlijk nagenieten. Op nploklassiek.nl/top400.
1: Ster. We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor.
3: Unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers, kosten eigen risico.

0: speelt hij Afrikaanse muziek. Maar zo leert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl.
1: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar het is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
2: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie en dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie?
1: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren een dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. Zaterdag kwamen bij een aanval op het vliegveld van Riyadh al zeker 13 mensen om het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat, maar nodig zonder overleg met de ouders. Dat staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. De wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
3: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
1: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Omroep Rijnmond en het AD schreven deze zomer over een zogenoemde kappersoorlog. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor, verder overwegend droog. En vanmiddag breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
5: Beleef een koninklijk feest met Händel. Parnasso in Vesta, een groot oratorium dat Händel schreef als huwelijksgeschenk voor Anna van Hannover en Willem de IV. Uitgevoerd door het Apollo Ensemble. 24 en 25 oktober in Leeuwarden en Lelystad. Info apollo-ensemble.nl.
4: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
6: Hey, misschien per rikscha door de smalle straatjes van Hanoi.
7: NRV. Of fietsen langs de Sawa's op Java? NRV.
6: Wandelen over de Chinese muur?
7: NRV.
6: Een Thaise tempel bezoeken?
7: NRV. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijd.

0: inferno.nl.
1: Dirigent Yuta Kasado keert terug naar het residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
1: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
4: Gisteren zag ik Marianne Vos juichend over de finish komen bij het WK gravelrijden. En ik dacht, hè? Zit ik nou naar oude beelden te kijken? Nee dus. Ze pakt dus op haar 39ste haar 15e wereldtitel. Dat is geen Vos meer. Dat is de GOAT. The greatest of all times.

0: Jan Vos ging natuurlijk fluitend over die finish. Je hoorde van Georg Philipp Telemann uit zijn suite La Bizarre het eerste deel. Max Volbers fluit samen met Il Pomodoro. Buongiorno. Goedemorgen, het is 12 oktober. De top 400-lijst ligt alweer ver achter ons. Business as usual. Welkom bij de ochtend met gewoon weer ontbijtgas, cryptogram, mooie muziek en de kranten. Eens even kijken waar ze mee openen. De Volkskrant over het besluit van Trump om Russische brandstof te importeren. Dieseldeal is cadeau voor Poetin. En ook Trouw opent daarmee. Met de verkiezingen in de aantocht sluit Trump een deal met Poetin. En daarmee stopt hij met de sancties. En daarmee financiert hij indirect de oorlog in de Oekraïne, die daar niet blij mee is. En NRC heeft de aanslag van de Houthis op vliegveld Riyadh op de voorpagina. 12 doden, 300 gewonden. Men vreest voor escalatie. De Telegraaf kijkt binnen de grenzen en opent met het nieuwe belastingplan. De geestelijk vader van het wetsvoorstel voor de belasting op vermogen laakt de manier waarop de coalitie in no tempo dit door wil voeren. De kop is box 3. Haast gaat brokken geven. Hier niks, geen haast, ook geen brokken. Ik stel het team aan jullie voor. Per van der Zanden, techniek, Jacobus en Herder. Muziek uitgezocht. Goedemorgen, heren.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, Jacobus, jij bent naast pianist hardloper.
1: Ja, deze week in ieder geval wel. Ja.
0: Jij traint voor de marathon.
1: Ja, komende zondag. Zondag,
0: ben je helemaal fit? Ben je er al bijna klaar voor?
1: Ik ben wel fit. Dat moet ook wel, want het is nog 6 dagen.
0: Ja, nog 6 dagen. Ja. Daarom begonnen we al met een heel fluitend...
1: Ik zit goed de vaart in, hè?
0: Goed de vaart erin. Waar gaan we nu mee door?
1: We zijn de eerste half uurtje in Duitsland. En na het nieuws van 7:30 importeren wij ook wat muziek uit Rusland.
0: Nou, fijn dat je luistert. Welkom nogmaals bij De Ochtend.

0: ook weer lekker een hardloopnummer. Je hoorde van Felix Mendelssohn uit zijn vierde strijkerssymfonie, een deel uitgevoerd door het Concerto Köln. Nou, voor iedereen die daar weer naar gesnakt heeft, het cryptogram, dat is natuurlijk weer terug. De opgave vanochtend, die luidt: vrij vreemd, zo'n militair in de klassieke top 400. Oeh, daar komt hij toch weer terug. Vrij vreemd, comma, zo'n militair in de klassieke top 400. Lijkt mij lastig, maar de prijs die je kan winnen, Jacobus, die is mooi.
1: Ja, die is zeker mooi. Dat is het nieuwste album van de Hongaarse pianist András Schiff. 72 is
0: die. Ik wil net zeggen, die draait toch ook al een tijd mee?
1: Ja, zeker. Ja, hij is 72, maar nog steeds volop aan het werk en aan het spelen. En dat doet hij ook altijd weer prachtig, hoor. En hij heeft een nieuw album opgenomen met muziek van Johannes Brahms. Hij zegt zelf ook bij uitstek muziek die zich leent om in de studio op te nemen. Want hij zei, ja, eigenlijk is die muziek heel privé. Niet zo bedoeld voor het grote concertpodium, maar meer voor de huiskamer.
0: Ja.
1: Dus die kan je dan beluisteren. En hij heeft dat opgenomen op een prachtige Blüthner vleugel. Dat is een vleugel uit de tijd van Johannes Brahms.
0: En hoe anders klinkt hij als pianist?
1: Ja, we gaan het zo horen. Het is vooral het is wat teerder, het geluid. Dus het is wat
0: fragieler.
1: Ja, maar je hoort wel heel mooi de verschillen tussen de registers. Het laag en het hoog. Even wat meer helderheid en verschil. En dat dient die muziek van Brahms wel.
0: En dan gaan we meteen nu
1: heel graag. Ja,
0: het voorbeeld van
1: het eerste deeltje van de Intermezzi, opus 117.

0: Het was dus van het gloednieuwe album, wat dus ook tevens de Cryptoprijs is. Andras Schief, de pianist, speelde dus op die bijzondere Blüthner-vleugel. En dit was een van de intermezzi voor piano van Johannes Brahms. Het is ook weer gewoon ontbijtgasttijd deze week. En vandaag is dat Danka Stuiver, huisarts en columnist. Goedemorgen, Danka.
1: Goedemorgen.
0: Wat voor nieuws valt je vandaag op? Wat wil je met ons delen?
1: Ik had weer twee dingen uitgezocht. Eerst is een rapportage in het NRC over de opkomst van de mazelen in de Verenigde Staten.
0: Oh ja.
1: En dit jaar zijn daar inmiddels ruim 4000 besmettingen gemeld. En dat is aanzienlijk meer dan in heel 2025. En de belangrijkste oorzaak dat genoemd wordt ook in het artikel is natuurlijk de dalende vaccinatiegraad. Onder meer door toch wel de skepsis over de vaccins. Zelfs verspreid door de Amerikaanse minister van Volksgezondheid, Robert F. Kennedy. Inmiddels zegt hij wel dat de mazelenprik werkt, maar ja, hij is daar zo wisselend over geweest dat je ziet dat die vaccinatiegraad echt onder de 88% komt in veel staten.
0: Ja.
1: En het vervelende van mazelen is dat het zo extreem besmettelijk is. Dus één besmet persoon kan gemiddeld 12 tot wel 18 andere besmetten die niet beschermd zijn. Dus dat gaat dan ook heel hard.
0: Ja.
1: En het kan leiden tot longontsteking, hersenontsteking, overlijden. En vooral natuurlijk de mensen die kwetsbaar zijn en die niet zelf gevaccineerd kunnen worden. Dat is gevaarlijk.
0: Ja, dat vroeg ik me al af. Volgens mij, ik weet niet of ik vroeger ook de mazelen heb gehad, maar hoe gevaarlijk is dat? Of is het gevaarlijker geworden? Want jij zegt al, je krijgt het.
1: In die zin dat je daar aan kan overlijden, dat is natuurlijk een heel klein percentage.
0: Ja.
1: Ik geloof dat er 5 mensen overleden zijn, dus dat is nog niet eens zoveel. Maar
0: nee.
1: Je kunt wel ook langdurig klachten daarvan houden. Hè. Je kunt problemen krijgen met je zicht bijvoorbeeld nadat je het hebt doorgemaakt.
0: Ja.
1: Dus voor de meeste mensen, mijn moeder heeft het ook doorgemaakt, die zei ook van ik herinner me dat ik er ziek van was, een beetje zoals waterpokken.
0: Ja.
1: En dan was het weer klaar. Maar de mensen die natuurlijk kwetsbaar zijn, die kunnen daaraan overlijden. En daarom bescherm je dus ook de groep.
0: Ja, dus vaccineren weer. En dat is zorgelijk. En je hebt ook, dacht ik, een bericht over medisch tuchtrecht. Wat vul je daar dan op?
1: Klopt. Ja, minister Sterk van Langdurige Zorg die heeft aangegeven eindelijk in een Kamerbrief dat het tuchtrecht zal worden herzien. Dus dat we eigenlijk niet meer elke klacht via de tuchtrechter kunnen behandelen, maar dat we daar echt, dat die echt bedoeld is voor ernstige en ook herhaaldelijke tekortkomingen. En dat andere klachten via de reguliere klachtenprocedures gaat. En ik denk zelf, ik heb daar ook aan meegewerkt, dat het heel belangrijk is, omdat je ziet dat je in de zorg, enerzijds horen we moeten passende zorgen, we moeten niet meer alles bij onnodige diagnostiek en behandeling doen. Maar aan de andere kant zie ik in de praktijk gewoon zoveel overdiagnostiek. Zoveel defensieve geneeskunde, gewoon uit angst voor een klacht, om jezelf gewoon te beschermen. Die prikkels die in het tuchtrecht zitten, die zijn gewoon best wel bepalend voor de dagelijkse praktijk. Dus ik denk dat het heel goed is dat we ten eerste dus meer gaan kijken naar wanneer gaat het hier nou echt over ernstige fouten. Want natuurlijk moeten patiënten zich daar beschermd door kunnen voelen.
0: Ja.
1: Maar ook kijken naar niet alleen maar in die hele keten, want tegenwoordig werken we natuurlijk met hele grote teams als het gaat om behandeling. Dan is het tuchtrecht echt bedoeld om voor het aanwijzen van die ene persoon die één fout heeft gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Terwijl er is ergens in die keten iets fout gegaan. Maar waarom moet die ene persoon dan als zondebok eigenlijk daarvoor bloeden?
0: Mm-hmm.
1: En wat leren we daar dan van? Vervolgens eigenlijk niets. Dus dat is ook het jammere van het tuchtrecht. Nu is niet ingericht op een lerend vermogen, maar alleen maar op
0: straffen.
1: Het zondebok zoeken eigenlijk naar één zorgverlener in vaak een heel proces. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we dat gaan aanpassen. Zowel voor de zorgverlener, want ik zie toch veel collega's die stoppen. Die zeggen, ik voel me de kop van Jut ongeveer.
0: Ja, ja.
1: Dit wil ik niet meer.
0: Ja.
1: Maar ook juist voor patiënten, om ervoor te zorgen dat we de zorg echt gebruiken waar het voor nodig is. En zeker in de schaarste die we hebben en gaan krijgen, is dat heel belangrijk.
0: Ja, en met een kleine klacht kan je toch nog wel ergens terecht. Ja, even kort om af te sluiten.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Dat moet ook kunnen.
0: Ja. Ja. Nou, fijn. Daar valt nog veel over te zeggen. Maar dankjewel, Danka Stuiver, huisarts, columnist, voor jouw bijdrage aan dit programma. Dankjewel.

0: Violiste Isabelle Faust, die schitterde veelvuldig in de top 400 afgelopen week. En nu ook met Il Giardino Armonico speelde zij het slotdeel uit het eerste vioolconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. Precies 7:30, tijd voor het korte nieuwsoverzicht van maandag 12 oktober. President Zelensky zegt niks te weten over een afspraak tussen Oekraïne en Rusland om elkaars energiedoelen voorlopig niet meer aan te vallen. President Trump meldde gisteren dat beide landen daarover tot een akkoord zijn gekomen. Rusland en Oekraïne bestoken al maanden elkaars energievoorzieningen. Zelensky ontkent dat er een akkoord is, maar zegt ertoe bereid te zijn op voorwaarde dat Rusland stopt met de aanvallen.
1: Oekraïne готова не завдавати ударів по російській енергетиці і розраховуємо на аналогічну готовність Росії.
0: Ja, Zelensky zegt dat als Trump dit met Poetin heeft onderhandeld, hij graag hoort wanneer het staakt het vuren ingaat. Wij zijn er klaar voor en zullen het accepteren, aldus de Oekraïense president. In Vlaardingen is gisteravond bij een explosie de gevel van een kapperszaak volledig weggeblazen. Er is zwaar vuurwerk aangetroffen. De kapperszaak was eerder ook al doelwit van vernielingen en ook bij andere kappers in Vlaardingen waren er incidenten. Een reden achter de aanslagen is niet duidelijk, maar er wordt gespeculeerd dat het te maken zou hebben met oneerlijke concurrentie. De kappers die doelwit zijn, zouden voor knipbeurten prijzen vragen die onder de gangbare tarieven zitten. Het initiatief wetsvoorstel van D66 om kindermishandeling serieuzer te nemen wordt vanaf vandaag besproken door betrokken organisaties. In deze zogenoemde Kind Eerst Wet staat het belang van het kind voorop. Pas in tweede instantie gelden de rechten van de ouders. Uitgangspunt is dat een kind dat aangeeft dat het niet veilig is altijd deskundig wordt gehoord, zegt D66-Kamerlid Marijke Sienhaven.
2: Kaderen heel duidelijk af bij dit soort signalen. Bijvoorbeeld als het kind zelf aangeeft, ik word mishandeld door een van mijn ouders. Dan moet je dat gesprek inplannen. Dat is geen professionele afweging meer. Dat moet jij dan inplannen.
0: Na de consultatieronde die vandaag begint, wordt het wetsvoorstel in de Tweede Kamer behandeld. Slappe banaan, lamme wortel en acne-aardbei. Dit zijn de namen van fictieve vape-smaken. Een Haagse rugbyvader is samen met een seksuologe een campagne begonnen die jongeren wijst op de korte termijn gevolgen van vapen. Volgens seksuologe Melante Nicolai zijn jongeren gevoeliger voor consequenties die ze direct raken.
3: En een lange termijn probleem oplossen, dat denken jongeren niet aan. Die denken niet, oh, kan mij het schelen als ik 60 ben, hoe ik er dan bij zit. Maar een korte termijn probleem zoals een erectiestoornis, hij doet het niet meer op een moment suprême. Ja, dat is wel iets waar ze daardoor wel willen stoppen.
0: De campagne is van start gegaan bij de Haagse rugbyclub in Den Haag. En langs het rugbyveld hangt een grote banner met de opvallende namen. En weer verkeer is hier staat naast me. Jaap Frieso. Goedemorgen, Jaap.
4: Goedemorgen, Andrea. Het is vandaag droog en bewolkt. Vooral vanmiddag laat de zon zich wat vaker zien. En de maximumtemperatuur ligt rond de 16 graden. De ochtendspits komt op gang. De ANWB meldt 66 files met een totale lengte van 347 kilometer.
5: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek. Nummer 145.

0: ik zeg het tegen Jacobus, wel herkenbaar. Shostakovich, je hoorde drie delen uit zijn jazz-suite. En nu, jij zei, je bent net in bij de Nationale Opera is Cherrytown in première gegaan.
1: Ja, dat was een hele aanstekelijke voorstelling.
0: Want dat is muziek die van hem die je ongeveer nog nooit had gehoord, toch?
1: Het is gebaseerd op de enige operette die hij heeft gemaakt. En het heeft iets te maken met de woningcrisis, de woningmarkt.
0: Toepasselijk.
1: Ja, dat is heel leuk. Ja, en, het is, en ze hebben hem helemaal verbouwd, hoor. Dus het is echt een hele nieuwe versie. Met heel een groot aandeel voor de dansers van Ish.
0: Ja.
1: Dance Collective. Dus het is heel aanstekend om naar te kijken. Maar ook best wel uitverkocht.
0: Oh. Oh, sorry, luisteraar. Maar ik, want vriendinnen van mij waren er ook al heen geweest. Ja. Ze waren ook al enthousiast. Ja. Ja, vooral de
1: dooie mus.
0: Maar, ja,
1: maar niet uitverkocht nee, is Tenebrae Choir. Die zijn deze week in Nederland. Oh, elke dag van de week. Mooi. Dus het zijn even kijken, 6 concerten achter elkaar. Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Concertgebouw of Muziekgebouw Amsterdam en nog in Maastricht. En die hebben een programma met English Glories of the 16th Century.

0: Sing Lullaby heet dit lied van Herbert Howells door Tenebrae, onder leiding van Nigel Short. En Tenebrae is dus nu in het land. Grijp je kansen door het hele land. Kijk op de website van Tenebrae.org of zoiets. Sorry, ik zat een beetje doorheen te tetteren. Een krantoverzicht, dat werd gemaakt door Lin en dat lees ik samen met Jaap.
1: Ja, NS, ProRail, regionale vervoerders en 113 beginnen vandaag voor het eerst samen een landelijke campagne om zelfdoding op het spoor te voorkomen, schrijft het AD. Jaarlijks overlijden daar ongeveer 200 mensen door. De campagne laat ook zien wat zo'n incident doet met machinisten en andere spoorwerkers.
0: En daarbij kiest het spoor bewust voor openheid. Lang was de gedachte dat je suïcide beter niet te nadrukkelijk kon bespreken, maar onderzoek laat volgens 113 juist zien dat zorgvuldig praten kan helpen. Er komen video's, een website en woensdag klinkt in alle treinen een landelijke oproep.
1: Klimaatverandering zorgt voor meer nierschade, staat in Trouw. Op warme dagen belanden meer mensen met nierproblemen in het ziekenhuis. Ook mensen die daarvoor gezonde nieren hadden, lopen tijdens hitte meer risico.
0: Bij hoge temperaturen verlies je meer vocht en dat belast de nieren. Veel schade is volgens hittedeskundige Hein Dane relatief eenvoudig te voorkomen. Genoeg drinken en verkoeling zoeken. Dat wordt steeds belangrijker nu onze zomers warmer worden.
1: Steeds meer mensen halen de griepprik. Minder mensen halen de griepprik. Nog maar iets meer dan de helft van de mensen die ervoor in aanmerking komen laat zich vaccineren. Vooral mensen onder de 60 met een chronische ziekte slaan de prik vaak over.
0: En dit baart experts zorgen omdat griep voor kwetsbare mensen ernstige gevolgen kan hebben. De vaccinatie verkleint volgens de Nederlandse Immunisatiestichting niet alleen de kans op overlijden, maar ook op een ziekenhuisopname. Desinformatie speelt volgens de stichting een belangrijke rol bij de lage vaccinatiegraad.
1: Op de Waddeneilanden groeit de onrust over plannen om delen van natuurgebieden af te sluiten, schrijft de Telegraaf. De overheid onderzoekt of dat nodig is om kwetsbare natuur en broedende vogels beter te beschermen. Bewoners vrezen dat ze straks niet meer overal kunnen wandelen.
0: Ook ondernemers maken zich zorgen omdat toeristen juist voor de stranden en duinen komen. Voorlopig zijn er nog geen definitieve besluiten. Rijkswaterstaat gaat vanaf 4 november opnieuw met bewoners in gesprek over de plannen.
1: Het Rijksmuseum laat vanaf nu een andere kant van Willem de Koning zien, schrijft de Volkskrant. Niet zijn beroemde schilderijen staan centraal, maar juist zijn tekeningen. En dat is bijzonder, want de koning kennen we vooral als een van de grote schilders van het abstract expressionisme.
0: Ja, in de tentoonstelling, ja, Willem de Koning, volgens mij zeg je ook vaak, ja. At work. Nee, ik weet het ook niet precies, maar zie je hoe experimenteel hij op papier werkte. Hij tekende met houtskool, krijt en verf, soms met twee handen tegelijk of zelfs met zijn ogen dicht. Zo probeerde hij zichzelf steeds uit zijn vaste patroon te halen en tot nieuwe vormen te komen. En dit staat allemaal uitgebreid te lezen in de kranten van vandaag.

0: Muziek van Rafe Vaughan Williams uit de English Folk Song Sweet Sweet. Hoorde je My Bunny Boy door het Cleveland Symphonic Winds onder leiding van Frederick Fennell. Eens even mijn Engels opkrikken. Het cryptogram Jacobus. Nou, ik weet niet, door die top 400 heeft de cryptogrammaker echt een hele moeilijke gekozen.
1: Het is niet, inderdaad niet makkelijk.
0: Heel veel mensen zeggen, de opgave, laat ik daar eerst mee beginnen. De opgave luidt vrij vreemd, zo'n militair in de klassieke top 400. Vrij vreemd, zo'n militair in de klassieke top 400. Nou zeiden allemaal mensen, The Armed Man van Carl Jenkins.
1: Begrijpelijk.
0: Ja, Spartacus werd genoemd, Soldaat van Oranje werd genoemd. Maar het gekke is, Jacobus, je mag wel een hint geven.
1: Kleine hint is, we zoeken de titel van een muziekstuk. Ja. Dus niet de naam van een componist.
0: Ja. Ja.
1: De Armed Man is heel begrijpelijk, maar is dus niet goed.
0: Nee.
1: Dus nog even verder speuren.
0: Ik denk dat we toch wel de maker ook wel een beetje op zijn falie moeten geven. Maar goed, als je het wint, nou, dan vind ik het heel knap. Nog geen goede antwoorden dus. Vrij vreemd, zo militair in de klassieke top 400. Wat gaan we in tweede uur doen? Nou, heb je altijd dus een eigen lied willen componeren? Dat is ook wel leuk. De komende weken krijgt iedereen bij ons die kans. Annemaartje Leemrijs zegt ook, iedereen kan componeren. We zoeken namelijk de melodie voor een nieuw kerstlied. Meer hoor je erover om 7:45. Echt wel heel spannend. Ik ben heel benieuwd hoe dat afloopt. En tot het nieuws van 8:00 hoor je muziek van James Scott Skinner. Dus tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer.
1: Klassiek. Deze week. De Gnossienne en de Gymnopédie van Erik Satie. Zijn muziek laat je denken dat hij heel evenwichtig was. Maar hij was een wervelwind in zijn eigen storm.
2: Ik denk dat Satie voor zijn tijd wel heel vreemd was. Hij gaf ook vreemde titels aan zijn muziekstukken, zoals Uitgedroogde Embryo's. Oh. Ja, het strijdlied van de koning der sperziebonen, et cetera.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
4: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
3: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
4: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
5: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder andere Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
7: Capella Amsterdam zingt de motette van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
8: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
0: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
7: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
9: De Mol komt weer bovengronds. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust
0: nobody. Wie? Kinderhulp.nl.
7: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
9: De Mol komt weer bovengronds. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de Mol? De NPO Starteditie.

0: met daarnaast werken van Shaw en Paert. Te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via hetnederlandspachtconsort.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat, waar nodig zonder overleg met de ouders. Dat staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Experts zoals de kinderombudsman vinden al langer dat het kind meer gehoord moet worden bij vermoedens van kindermishandeling. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen raakten gewond. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De bondgenoten hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
2: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
1: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerijen willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Onder andere in het openbaar vervoer leggen mensen het werk neer. De Belgische premier Bart De Wever moet zo'n 10 miljard euro bezuinigen, zegt VRT-verslaggever Steven Rombout.
3: Hij denkt er ook aan dus om de btw-inkomsten wat te verhogen. Maar daar is dus grote oneenigheid over. En dit weekend zijn de topministers uit elkaar gegaan, vooral omdat de Franstalige liberalen niet willen weten van zo'n verhoging van de btw.
1: Ook de VRT staakt mee. De journaals zijn korter en er worden herhalingen uitgezonden. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. En in Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Omroep Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
6: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug, nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling.

0: Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
4: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
5: Voormalig componist der Nederlanden en collega Annemaartje Leemreis heeft als motto: iedereen kan componeren. Je hoeft er niet zo gewichtig over te doen. Zo'n mooie insteek. En dat doet bedenken aan mijn vader, die na mijn eerste rijles, ik was wanhopig, schakelen, sturen, opletten, dat lukt me nooit. Heel ontnuchterend riep: flauwekul, iedere suffert kan leren autorijden. Ik slaagde in één keer.

En dat was wals nummer 11 van Frédéric Chopin, gespeeld door Maria João Pires. Ja, goedemorgen, welkom terug bij De Ochtend. Wat staat er vandaag, maandag 12 oktober, op de rol? Nou, de Europese ministers van Buitenlandse Zaken die vergaderen met elkaar. Ze nemen een definitief besluit over nieuwe strafmaatregelen tegen Rusland vanwege de aanhoudende oorlog in Oekraïne. Dan zal het ook wel vastgaan over die deal Trump met Poetin heeft gesloten. De eerste week van het praatje begint ook. Die moedigt mensen aan om een praatje te maken met een onbekende. Want zo'n gebaar kan een groot verschil maken, zeggen de initiatiefnemers. En de VSCD cabaretprijzen worden uitgereikt. Daar horen ook de Pulifinario's bij, hè, voor de meest indrukwekkende cabaretprogramma's. En ja, dat is de oproep naar jullie. We zijn op zoek naar de melodie voor een nieuw kerstlied. Een nieuwe tekst die wij hebben laten maken door Jurriaan van Dongen. Die melodie mag jij schrijven. Nou, je hoort er alles over om 7:15. En we hebben natuurlijk heel veel mooie muziek. Nogmaals, welkom terug bij De Ochtend.

je hoorde de grootste trompetiste Lucienne Renaudin-Vary met het orkestre de Chambre de Paris. En zij speelde de Slavische dans voor orkest nummer 2, de Mazur van Antonin Dvorak. En ik ga zo praten met Pieter van Nes over die kerstliederencompetitie. En om een beetje in de sfeer te komen, hoor je nu André Leboeuf door het Kalmoes Ensemble.

0: Entre le Boeuf door het Kalmoes Ensemble. Ja, ik ga even iets citeren. Toch weer met elkaar, schuifelend of rennend door het donkerst van het jaar naar waar het licht is, ergens waar het lichter is. Dit is een kleine strofe uit de tekst die Juriaan van Dongen speciaal voor ons schreef voor een nieuw kerstlied. Waar het licht is de titel. Alleen ontbreekt de muziek daarbij nog. En die muziek, ja luisteraar, mag jij schrijven in onze kerstliedcompetitie. Pieter van Nessie staat hier naast me. Jij zit in dat snode plan en je bent ook jurylid. Goedemorgen Pieter.
1: Goedemorgen Andrea.
0: Ja, wat is de bedoeling?
1: Nou ja, het is leuk hè, Juriaan van Dongen. Dat is zeg maar tekstschrijver,
0: oud-cultuur,
1: pur zang. En ja, we zoeken dus ook een liedcomponist, pur zang. Maar die mag overal vandaan komen. En het leuke is, Wij hebben dus die tekst beschikbaar gesteld en we zoeken dus de melodie die daarbij past.
0: Ja.
1: En iedereen mag meedoen. Of je nou een doorgewinterd componist bent of gewoon af en toe lekker een melodietje zelf verzint onder de douche of op de fiets of waar je dan ook mee bezig bent. Jij mag die tekst van melodie gaan voorzien. En ja, daar heb je nu een paar weken de tijd voor, 3 weken de tijd.
0: Ja, het is best wel snel.
1: Dan wordt daar gejureerd. En vervolgens worden daar van de 5 mooiste worden daar arrangementen gemaakt voor meerstemmig koor en pianobegeleiding. En die worden dan in de kerstweek door het Groot Omroepenkoor gezongen. Dus het is wel iets wat je kan winnen eigenlijk.
0: A dream come true als je een beetje die
1: ambitie.
0: Die tekst vind je op onze website. Hè? Dan zie je ook de regels en wat dan ook. Maar ik begreep ook, want ik kan bijvoorbeeld geen noten lezen, dat ik mag dus gewoon ook een soort melodie inzingen of zoiets. Of met de tekst erbij. Dus
1: precies,
0: op die manier. Dan gaan jullie het eigenlijk weer uitschrijven en noteren.
1: Ja, dus er zijn verschillende manieren om het bij ons te krijgen. Dat mag inderdaad als je dat beheerst in traditioneel notenschrift. Maar ja, dat hoeft niet zo te zijn. Dus je mag het ook inzingen op je telefoon. Als je maar die melodie bij ons krijgt. En dan gaan wij ervoor zorgen dat alle inzendingen gelijk getrokken worden qua beoordeling. Zodat de jury gewoon naar een vergelijkbare melodie kijkt. En het betekent dus ook dat je hoeft ook niet een heel arrangement te maken of meerstemmig. Dat, ja, liever niet eigenlijk zelf.
0: Want Annemaartje Leemrijs zit ook in het plan. Hè? Dus
1: zeker,
0: ik ga dat eventueel nog uitwerken. Dus het kunnen ook een paar zeg maar lijnen zijn. Ja, hoe begin je? Heb je nog wat tips? Ik bedoel, jij bent klarinetist en natuurlijk ook zo'n beetje componist.
1: Nou ja, dat ben ik dus precies niet. En daarom vind ik het ook juist wel leuk. Want waar je mee begint, is in dit geval heel duidelijk. Dat is de tekst.
0: Ja.
1: Want die heb je voor je. Die is prachtig om te lezen. Maar print hem, leg hem naast je neer. Lees hem een paar keer. Lees hem hard op, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: En probeer te voelen waar dan het ritme in die tekst zit. Hè?
0: Ja.
1: Dus toch maar weer met elkaar schuifelend of rennend. In die woorden schuifelend of rennend. Daar kun je al vanzelf komen daar misschien melodietjes of ritmes bij je naar boven. En je moet ze even vastleggen.
0: Ja.
1: Op papier,
0: dan
1: ingesproken.
0: Wel op een voice recorder. Of, ik heb onze luisteraar hoog zitten, maar ik vind dit wel een... Nou is de cryptogram misschien
1: het
0: makkelijker.
1: Punt is, je hoeft dus geen componist te zijn,
0: maar
1: je kunt het wel worden.
0: Ja, je kunt het wel worden. Nou, dit vind ik een hele mooie slot. Ja, dus hoe doe je mee? Je hebt 3 weken de tijd. Ga naar de website, dus print die mooie tekst uit van waar het licht is. En ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat worden. En jij gaat dus medejureren met Annemaartje Leemrijs en nog meer wie zijn er? Nou ja, het is een heel team hè, die erachter zit.
1: Precies. Ja, en ik denk dat het wel goed is. Dat kerstlied, dat bestaat dus uit verschillende stroven, die tekst.
0: Ja.
1: En zorg ervoor dat het niet meer dan 2,5 minuut wordt. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Dat het een soort kader is waar je aan kan houden. Die tekst staat trouwens op nplklassiek.nl/deochtend.
0: Ja, daar kan je alles vinden. Ja. En dan moet ik wel een beetje een kerstsfeer hebben. Dus een paar belletjes, die kunnen er wel bij, toch?
1: Daar zorgen wij voor in het arrangement.
0: Dank Pieter van Nes. Alle informatie, de spelregels dus. En natuurlijk de tekst. Pieter zei het al, die tekst van Juriaan van Dongen vind je dus op nplklassiek.nl/deochtend.

0: Veni, Veni, Emmanuel. Je hoorde het Balthasar Neumann koor onder leiding van Thomas Hengelbrock. Ook een beetje om in die sfeer te komen, Jacobus.
1: Ja, ja, ja.
0: Je had er al iets op geprobeerd, hè?
1: Ik heb even geprobeerd, want die tekst loopt wel heel lekker. Dus dat is leuk. Dus inderdaad, lees hem goed en ga aan de slag.
0: En keep it simple, hè?
1: Nou, dat hou het. Kijk, die kerstliederen, dat zijn vaak van die melodieën waarvan je denkt, oh, alsof ik hem al jaren ken.
0: Ja, dat je kan meezingen.
1: Ja, het is een soort heel. Hoe eenvoudiger je het houdt, hoe beter dat werkt, denk ik.
0: Ik denk dat dat misschien makkelijker is dan ons cryptogram van vandaag. Wat niet goed is, de opgave is vrij vreemd. Zo'n militair in de klassieke top 400. Je hebt nog een kwartier. De Radetzky-mars is niet goed. Spartacus, soldaat van Oranje. En Mars en Marsman niet. Maar er zijn nu al een paar goede oplossingen binnengekomen. Dus we hebben goede hoop dat het allemaal. Ja, het komt allemaal goed. We gaan door met Vivaldi.

0: Het eerste deel uit het vioolconcert genaamd Per Anna Maria van Antonio Vivaldi. Gespeeld door Théotime Langlois de Zwarte, violist samen met Les Ombres onder leiding van Sylvain Sartre. Precies 8:30, tijd voor het nieuwsoverzicht. Bij Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal zijn de websites, apps en klantenservice sinds gisteren niet bereikbaar. Ook worden er geen online bestelde boodschappen bezorgd. De winkelketen kampt met IT-problemen waar een aantal systemen uit voorzorg is uitgeschakeld. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Albert Heijn onderzoekt het incident en werkt aan het herstellen van de diensten. De winkels blijven wel gewoon open. Rusland heeft nog niet officieel gereageerd op de door president Trump aangekondigde deal om te stoppen met aanvallen op energiebedrijven. President Zelensky zei eerder van niks te weten. Een Russische regeringswoordvoerder zei vanochtend dat Rusland openstaat voor een staakt het vuren, maar wel op één belangrijke voorwaarde, vertelt Rusland-deskundige Hubert Smeets in het Radio 1-journaal.
1: Maar dat dan wel Zelensky moet opstappen als president. Want met deze Zelensky is een regulering van het conflict, zo zei Peskov, de woordvoerder van Poetin, niet mogelijk.
0: Rusland sluit hiermee aan op de woorden van president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn van de baan. Maar er dreigt nog wel fors te worden bezuinigd op re-integratiebedrijven. En met name op het werk van zogenoemde jobcoaches. Die bemiddelen tussen zieke mensen en werkgevers.
2: En juist voor deze groep mensen is het nodig dat je achter de voordeur mag komen. En dat je naast iemand staat en dat je zegt: ik geloof in jou en ik ga jou helpen, want ik ken veel werkgevers. En die staan te springen om jouw talent. En ik wil daar een soort makelaar in zijn. En dat is wat het vak van jobcoaches behelst.
0: Wouter van Haar van Jobstart zei in het Radio 1-journaal dat re-integratiebedrijven juist een gunstig effect hebben op de economie. Op de oldtimerbeurs in het Groningse Leek konden liefhebbers zich dit weekend vergapen aan tientallen klassieke auto's. Unieke modellen, maar ook auto's waar veel mensen herinnering aan hebben, zoals de Peugeot 205.
3: Een stroomlijn. Gladde en ronde vormen. En ik denk dat heel wat Nederlanders met aanhangwagen erachter, imperiaal op het dak, hier vakantie weer hebben doorgebracht.
0: Ja, op die oldtimerbeurs in Leek was een speciale Franse straat voor Peugeot, Citroëns, Renaults en Simca's. Oh, Simca. Het weer en verkeer, dat wordt verzorgd door Jaap Frieso.
4: Ja, wij hadden vroeger een Simca thuis.
0: Oh ja?
4: Ja, echt leuk. Ja. Het wordt vandaag blijft het droog, een beetje bewolkt. De prelude op een paar wat mooiere dagen. Het wordt vandaag maximum 16 graden. Het is gewoon druk op de weg, zoals altijd op maandagochtend. De grootste vertraging is op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij het knooppunt Ridderkerk, daar is een vertraging van een half uur.
5: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek nummer 263.

0: Zo. Allegro con brio. Nou, dat was het wel. Het eerste deel uit de 8e symfonie van Antonin Dvorak. Het werd uitgevoerd door het symfonieorkest des Bayerischen Rundfunks onder de beroemde Maris Janssons. Jacobus, ik ga naar jou, want we gaan even de podcast van Aldit, die heel erg leuk is. Aldit wil meer klassiek, waardoor eigenlijk beroemde stukken waarvan je denkt, daar weet ik al alles van. Maar jullie halen er allemaal weer helemaal nieuwe fun facts en dingen uit.
1: Zeker, en dat is deze week ook het geval, want het gaat over Erik Satie.
0: Ja,
1: en
0: dat die kennen we ook wel.
1: Die kennen we zeker. Maar dat is natuurlijk wel een heel kleurrijk figuur geweest, met allerlei absurdistische uitspattingen. En onze eigen Teun Faber die kan daar heel leuk over vertellen. Dus dat doet hij in de nieuwste aflevering die sinds vanochtend online staat. En ik dacht, het leuke aan de muziek van Satie is als je naar die pianopartituren kijkt van die pianowerkjes, de Gnossiennes en al die andere werken. Daar staan hele leuke aanwijzingen bij over hoe je dat moet spelen. En Teun heeft daar ook eventjes zijn licht op laten schijnen.
2: Très luisant, schreef hij hier. Het moet glanzend zijn of stralen. Sur la langue, nog zo'n aanwijzing. Op het puntje van de tong. Ook merkwaardig.
3: In plaats van presto, allegro, dat soort aanwijzingen.
2: Ja, in plaats van eenvoudige tempo-aanwijzingen. Ja. En als we naar de tweede Gnossienne gaan,

0: staat er bijvoorbeeld Dans une grande bonté. Met grote goedheid moet je dit spelen. Dus met een soort gulheid.
1: Ja.
0: En zonder trots. Sans orgueil. Sans orgueil.
2: Ja, dat is toch mooi, hè?
1: Ik zit er helemaal in,
2: nou,
1: zeg.
2: Nu al, precies.
1: Ja, dat is echt wel heel erg leuk. Die tuin die gaat er ook helemaal mee in dat
2: ja,
1: tempo.
2: Ja, die neemt je helemaal mee in het wereldje van Erik Satie. Dus ja. Ik zou zeggen, aanrader deze week de nieuwste aflevering van Al dit wil meer klassiek.
1: Op NPO Luister-app en alle verdere podcast-apps kan je die dus terugvinden. En nu gaan we natuurlijk luisteren naar Erik Satie.

0: Ancienne nummer 1 hoorde je van Erik Satie. Dus allemaal terug te luisteren, alle dingen erachter in de podcast. Altijd wil meer klassiek. En nu werd het gespeeld door pianist Bertrand Chamailloux. Nou, Jacobus.
1: Het ei is gelegd, hoor. Het was niet makkelijk, hè?
0: Je zo'n fait. Opgave was van het cryptogram vrij vreemd. Zo'n militair in de klassieke top 400. Nou ja, ik wist het ook helemaal niet. Er waren heel veel foute oplossingen. Heb jij er een paar?
1: Salut d'amour kwam voorbij. Sint Joris, Cavalierana Rusticana. De Armed Man was hardnekkig aanwezig.
0: Ja, Soldaat van Oranje.
1: Allemaal begrijpelijk, maar niet goed.
0: Maar niet goed. We gaven nog een tip. Ja, ik vind de opgave... Nou, ik ben er niet helemaal mee eens. Maar we vonden wel heel goed dat er echt een paar goede waren... Waaronder Tonke Joppe, hij schrijft... De oplossing van de crypto is volgens mij unbound, ongebonden... gecomponeerd door de marinier Norden Mauli. Leg jij eens even uit, Jacob.
1: Zo is het. Ja, dat is inderdaad een marinier die nog in de actieve dienst is... als ik me niet vergis, en daarnaast piano speelt. En die heeft al 2 jaar op rij de top 400 gehaald.
0: Ja, en dat is vrij vreemd misschien.
1: Dat is op zich niet zo voor de hand liggend.
0: Nee, geweldig. Nou, Tonke, Joppe, geweldig. Petje af uit Roon. Jij krijgt die prachtige cd van Andras Schief... met muziek van Johannes Brahms.

0: Dat waren Paul Meijer, klarinetist, en Erik Lesage, pianist. En zij speelde het derde deel uit de sonate voor klarinet en piano van Francis Poulenc. Allegro con fuoco, très animé. Nou, très animé, dat was zeker afgelopen week top 400. Jij hebt natuurlijk altijd een...
1: Ja, ik ook.
0: Ja. Maar jij mag altijd de echte toppers aankondigen. Ben je er een beetje van bijgekomen?
1: Ja, maar ook nog lekker nagenieten zometeen in de klassieken. Bijkomen nagenieten. Onder andere met de Franse componiste die nog net de Franse revolutie heeft overleefd. Dat is ook wel een interessant verhaal.
0: Oh, ja, ja, oh, ja. Die is Bastille-bestorming net...
1: Bastille heeft ze overleefd. Ja.
0: Oh, ja. Goed, we gaan luisteren naar de klassieken tot 12 uur. En we gaan de dag of de ochtend eindigen. Natuurlijk geen dag zonder Bach. Je hoort uit als Wol tempereert de klavier. Een stuk door Philippe Thuriot, maar dan op accordeon. Fijne dag en tot morgen.

0: NPO Klassiek.
1: Ik weet het niet hoor. Kan iedereen echt componeren?
2: Ja, tuurlijk. Iedereen kan componeren.
1: Nou, dat wil ik dan wel eens horen. Doe mee aan de kerstliedcompetitie van De Ochtend en NPO Klassiek.
2: Wij leveren de tekst en jij de melodie.
1: En wie weet, wordt jouw kerstlied dan straks gezongen door het Groot Omroepkoor?
2: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
3: Capella Amsterdam zingt de motetten van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
4: In Via Inferno neem ik, Sterrenkonijn, je mee in mijn fascinatie voor Dante Alighieri's goddelijke komedie. En maken wij samen een muzikale afdaling in liefde en duisternis. Nu in het theater. Ga naar viainferno.nl.
3: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
5: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
6: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
5: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Bezoek een Alzheimercafé aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Ook zijn de websites, apps en klantenservice niet beschikbaar, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
2: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident. Sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen. En ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
1: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen, 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd. Maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
3: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
1: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. En in België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen. En de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. Op de radio is vooral muziek te horen. Het weer. Lokaal komt er eerst mist voor. Verder overwegend droog en de zon breekt geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bijzondere uitwisseling tussen 2 topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor 1 keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
5: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
4: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Capella Amsterdam zingt de motette van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
11: Hé, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast.
12: Vertel.
11: Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien.
12: Zo, ze hebben veel nieuwe rondreizen.
11: Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten.
12: Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken.
11: Nee, pak jij lekker even je eigen laptop.
12: Lieverd, laat mij maar.
11: Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
13: Boek nu jouw wereld.

0: voorbereide groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
1: NPO Klassiek. Avrotros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen en hartelijk welkom. Nieuwe week, nieuwe maandag. En na 5 dagen klassieke top 400 zijn we weer terug bij de klassieken. Maar we blijven nog wel een beetje nagenieten van die top 400. Soms met muziek die je kent, soms net even anders dan je verwacht. En vanochtend begin ik met het ensemble trouwens dat afgelopen vrijdag nog de nummer 1 van de klassieke top 400 speelde. Pygmalion, onder leiding van Raphaël Pichon. Toen in de Matthäus Passion van Bach. En nu laten ze een heel ander gezicht horen met de ronkende, uitbundige dansmuziek van Giovanni Battista Buonamente.

Big Malion. Onder leiding van Raphaël Pichon speelden ze het Ballo del Gran Duca. Muziek van Giovanni Battista Buonamente. Begin van deze klassieke van maandag 12 oktober. Ja, begin, want straks vieren we ook nog de verjaardag van een van de beroemdste tenoren aller tijden. En ook een verjaardag van een componist. En bovendien krijgt onze kettingreactie vanochtend een nieuw gezicht. Daarover zometeen meer, want eerst blijven we heerlijk dansen. Nou, die muziek van Buonamente, Ballo. Nu de wals uit de strijkerserenade van Piotr Ilyich Tchaikovsky. Opmerkelijk haalde die dit jaar niet de top 400. Dus dit is een gevalletje van nummer 401. Zeer waard om het nog eens te horen. Die wals sowieso. We gaan luisteren.

Orpheus Chamber Orchestra speelde de wals uit de Strijkerserenade van Tchaikovsky. Inderdaad, dit jaar niet in de top 400. Gevalletje inderdaad van nummer 401. En ik vroeg me af, wat is jouw nummer 401? Welk werk heeft het voor jou niet gehaald? Laat me gerust weten via de NPO Luister app. En dan kan je ook reageren waar je luistert. Waar je luistert naar dit programma, naar onze zender. En dan stel ik voor dat we nu gaan luisteren naar een van de grootste stemmen van de vorige eeuw. Nog een beetje 21e eeuw heeft hij meegemaakt. En dan heb ik het over tenor Luciano Pavarotti. Vandaag precies 91 jaar geleden geboren. 12 oktober 1935 in het Italiaanse Modena. Ja, je ziet hem waarschijnlijk zo voor je. Die imposante gestalte, die donkere baard die nooit grijs werd. Hoe deed hij dat? De stralende glimlach. En natuurlijk dat witte zakdoekje waarmee hij later zo vaak op het podium verscheen. Het werd bijna zijn handelsmerk. Operazanger die uitgroeide tot wereldster. Grote operahuizen veroverde. Maar net zo gemakkelijk voor tienduizenden mensen in een voetbalstadion zon. En die ook graag buiten de opera zijn stem liet horen. Samen met popmuzici als Bono van U2 en Eric Clapton. Maar vandaag beginnen we met Pavarotti in een echt ochtendlied. Mattinata van Ruggiero Leoncavallo. Letterlijk ochtend. Een muzikale opane waarin de zanger zijn geliefde wakker probeert te zingen. En met zo'n stem moet dat toch lukken.

Luciano Pavarotti. Ja, wie nog niet wakker was, is het nu wel. En dan wakker gezongen worden door deze grote stem in de mattinata van Ruggiero Leoncavallo. Dat is geen straf op de maandagochtend. Orkest van de Scala Milaan, onder leiding van Henry Mancini. Dat is dan weer de man achter onder andere de filmmuziek bij The Pink Panther. Ja, en waar luisterde de grote tenor Luciano Pavarotti dan naar in zijn hangmat als Ivonie even niet bij hem op bezoek was? Ook weer zo'n iconisch beeld. Onder andere natuurlijk naar opera en bel canto en Napolitaanse liederen, maar ook naar de muziek van, ik zei het al eerder, U2 en zijn goede vriend Eric Clapton.

0: Japanse gitariste Kaori Muraji nam op haar album voor het label Decca vele klassiekers op. Zowel klassieke klassiekers als de popklassiekers. Onder andere ook Tears in Heaven van Eric Clapton.
1: De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Hier op NPO Klassiek.
0: Ja, ik haal hem er nog maar eens even bij. Ja, die top 400 aankondiging vorige week regelmatig te horen natuurlijk. Het is volop gestemd. Leuk ook om te horen dat inmiddels wat luisteraars, misschien was jij het wel, via de NPO Luister-app jouw nummer 401 even deelt met mij. Dat kan je gewoon doen en misschien kom ik daar later ook wel vanochtend op terug in deze klassieke. Ik ga naar een nummer 22, 7 plaatsen gestegen. En hij stond dus op dat nummer 22 in de lijst afgelopen week. En dan heb ik het over de 7e symfonie van Ludwig van Beethoven. En dat stijgen, dat zit hem ook meteen al in dit derde deel. Luister maar.

0: kettingreactie.
1: Jawel, de rubriek waarin je als luisteraar met muziek kan reageren op muziek door een andere luisteraar. En we gaan het vandaag eens wat anders doen. Voorheen was het zo dat we iedere dag een nieuwe schakel aan onze muzikale ketting toevoegden. En daarmee een dag wachten. Maar ik dacht, waarom een hele dag wachten? Carpe diem, we gaan het gewoon binnen één uitzending doen. Zometeen over enkele ogenblikken hoor je muziek waarmee we de ketting voortzetten. En dan is het aan jou, lieve luisteraar. En welke andere muziek doet het je denken? Het kan door een melodie komen. Een titel, een herinnering, een bijzondere associatie. Alles mag, zolang je mij maar vertelt hoe je het van het een bij het ander bent gekomen. Laat het me weten via de NPO Luister-app. En dan gaan we nu beginnen met die muziek waar we gebleven waren. De vrijdag voor de top 400. Ingezonden door luisteraar Louis Hooft. Hij wilde heel graag muziek horen van de Nederlandse componist Bernhard van den Sichtenhorst-Meyer. We waren toen in de kettingreactie in tuinsferen. En Louis kwam met Van de Bloemen, Blauwe Regen in den Kloostertuin.

blauwe regen in de kloostertuin. Uit het deel, of uit de cyclus van de bloemen. Opus 1 van de Nederlands componist Bernhard van den Sichtenhorst-Meijer. En gespeeld door iemand die je misschien vooral als hoboïste kent via deze zender NPO Klassiek. Maar ze speelt ook fantastisch piano. Dan heb ik het over Pauline Oosterrijk. De muziek dus in de kettingreactie. En rond 11:30 kom ik terug met de reactie op de muziek die we net hebben gehoord. Dus ja, nogmaals de vraag, waar leidt deze muziek jou associatief? De titel, Blauwe Regen in de Kloostertuin, de uitvoerende multitalent. Ze speelt ook fantastisch hobo, muziek van een Nederlandse componist. Ik ben heel benieuwd. De NPO Luister-app staat tot je beschikking. En om 11:30 gaan we verder met die muzikale ketting.

0: word je wel even stil van, want ze speelde behoorlijk snel. De muzici van Café Zimmerman, volgens mij veel dubbele espresso's in het café genuttigd. Café Zimmerman, een koffiehuis waar Johann Sebastian Bach ook regelmatig concerten gaf. En daar klonken vast ook zijn Brandenburgsconcerten. Zoals dit derde deel uit zijn derde Brandenburgsconcert, uitgevoerd dus door die fantastische, zeer virtuoze muzici van Café Zimmerman.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Zeer democratisch Brits ensemble. Geen namen van de solisten. Wat je misschien wel zou verwachten in dit deel uit het hoornkwintet van Mozart. Hier was de hornist. Kan ik voor je opzoeken als je dat wil. Maar voor nu kondig ik collectief af met het Nash Ensemble. Ja, dan blijven we nog even in Engeland. Want vandaag is het precies 154 jaar geleden, in 1872, dat Ray Vaughan Williams werd geboren. Een van de grote Britse componisten. En wat mij betreft een van de meest innemende. Zijn Lark Ascending en The Talis Fantasia die stonden in de top 400 afgelopen week. Maar minder bekende muziek laat ik nu van hem horen. Passend bij een rustige, mooie maandagochtend. Namelijk het langzame deel uit een concert voor twee piano's en orkest.

Langzame deel uit het concert voor twee piano's en orkest van Ray Vaughan Williams. Het duo Jaratal en Andreas Greuthuizen met het orkest van Muziekcollegium Winterthur onder leiding van Douglas Boyd. En dat op de geboortedag van Ray Vaughan Williams. Zometeen in deze klassieke van Avro Tros op NPO Klassiek. De nummer 4 uit de lijst. Afgelopen vrijdag klonk hij. En toen een van die vier jaargetijden. Zometeen verder met een heerlijke turbulent deel uit die muziek van Antonio Vivaldi. Ja, tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloïse Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
5: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem... Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
6: Ster. Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht... Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
7: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
6: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
7: Beroemd, vergeten en herontdekt. Het werk van Dora Hietz bij Drents Museum De Buitenplaats.
8: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
9: Kijk in oktober naar Metso voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Metso is onder andere te zien bij Ziggo.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
10: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
11: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest... voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man... en Barber's lyrische vioolconcert... naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare... Kaarten via residentieorkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het vliegveld van Riyad schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder...
0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het vliegveld van Riyad schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen.

0: Je zegt dat het hart zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer van over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden, ook raakte er niemand gewond. Dan het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
1: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sacha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Capella Amsterdam zingt de motette van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
3: Motette en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
4: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
5: Wereldberoemd in de jaren 60, Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
6: Rondom alle zielen brengt het Nederlands Bachconsort samen met het Arthur Strijkers Ensemble het Requiem van Fauré, met daarnaast werken van Shaw en Pärt. Te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via het Nederlands Bachconsort.nl.
7: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
8: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
7: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
9: NPO Klassiek. Avro Tros.

de stormtempo impetuoso d'estate. De storm uit de zomer van Antonio Vivaldi. Janine Jansen en muzikale vrienden. Ja, in die nummer 4 dit jaar, hoogste notering voor Vivaldi in de top 400. Op nummer 4 waren de vier jaargetijden te horen. En afgelopen vrijdagavond draaide ik de herfst. Dus de zomer, die mocht ook nog even langskomen. En zo schuiven we langzaam op naar de winter. En leuk om te vertellen trouwens. Collega John Nieuwenhuis, die kwam hier net binnen. En die vertelde tegen mij en tegen collega Per, vrijdagavond, komende vrijdagavond in het vrijdagconcert, live te horen, ook op NPO Klassiek, alle vier jaargetijden te horen zijn door een goede vriendin van Janine Jansen, namelijk sterviooliste Noah Wildschut. En ze speelt ze dan samen met het Concertgebouw Kamerorkest. Dat dus komende vrijdagavond. Live vanuit Tivoli Vredenburg. Ja, en nu een dialoog. Een componiste uit de 21ste eeuw krijgt een opdracht om in gesprek te gaan met iemand die al 400 jaar dood is. Nou, dat overkwam Dobrinka Tabakova. Ze werd in 1980 geboren in het Bulgaarse Plovdiv, groeide op in Londen en schrijft muziek waarin heden en verleden elkaar voortdurend ontmoeten. Een soort muzikaal tijdreizen. Het beroemde Britse koor The Sixteen vroeg haar een nieuwe muziek te schrijven als eerbetoon aan William Byrd, de grote Engelse renaissance componist. En zo ontstond Arise, Lord, into thy rest. Sta op, Heer, en kom naar uw rustplaats. Op woorden uit Psalm 132. Bijzonder is dat Tabakova Byrd niet probeert na te bootsen. Nee, ze antwoordt hem vier eeuwen later in haar eigen muzikale taal.

Arise Thy Lord into Thy Rest. Gezongen door The 16 onder leiding van Harry Christopher. Zij gaven ook de opdracht aan componiste Dobrinka Tabakova. Een muzikale dialoog die de eeuwen overspant, de tijd doorreist. Namelijk muziek van William Byrd als inspiratiebron. Ja, ik vroeg je ook vanochtend naar jouw nummer 401. Hè, muziek die het niet heeft gehaald dit jaar in de klassieke top 400. Nou, onder andere Joyce en Emile hebben het over muziek van Reinaldo Hahn. Geboren in Venezuela en gerekend wordt hij tot de Franse componisten. En dan komt één lied, één melodie steeds naar boven. Die dit jaar niet in de lijst stond, blijkbaar. Je zou het bijna verwachten. En daarom heeft waarschijnlijk niemand erop gestemd, omdat men dacht van die komt sowieso wel in de lijst. Het gaat namelijk om het lied A Chloris.

0: Muziek van Reinaldo Haan, gespeeld door Albrecht Maier op Alt Hobo. Academy of St. Martin in the Fields, daarbij onder leiding van Matthias Meunius. Het was het lied A Chloris, ook beroemd in de versie van de countertenor Philippe Jarouski en piano. Maar dit mag er ook zijn, deze versie, namelijk die Albrecht Maier versie. Op die klagelijke, melancholische Alt Hobo. Die trouwens in het volgende werk ook volop te horen is, jawel.
1: De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Hier op NPO Klassiek.
0: Ja, en hier bij de klassieke genieten we nog even na van die top 400. Met een werk, met daarin een wereldberoemde althobo solo. Als je hem nog niet gehoord hebt, dan ga je zo meteen over enkele minuten wat meemaken. Zoveel schoonheid. Ik heb het over een werk dat van nummer 70 naar nummer 63 is gestegen. 7 plaatsen in de klassieke top 400. Het Concierto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo. Maar in deze klassieke deze hele week net even anders uitgevoerd. Ja, een van de geliefde gitaarconcerten. Oorspronkelijk, maar vanochtend doen we het dus net even anders, want we horen het op de harp gespeeld. En dat is geen vondst van een moderne arrangeur. Nee, Rodrigo maakte in 1974 zelf een harpversie van zijn concert voor de beroemde Spaanse harpist Nicanor Zabaleta. Rodrigo was nog maar een kind toen hij door een ziekte vrijwel volledig blind werd. Hij kon de wereld nauwelijks zien, maar wist haar in muziek op een heel bijzondere manier tot leven te brengen. En zijn Concierto de Aranjuez schreef hij in 1939 en achter dat beroemde, ontroerende, langzame deel met die althobo solo schuilt ook een persoonlijk verdriet. Zijn vrouw Victoria was zwanger geweest van hun eerste kindje, maar verloor het. Ook haar eigen leven was in gevaar. Jarenlang sprak ze nauwelijks over die gebeurtenis. Later vertelde Victoria hoe dat verdriet en de herinneringen aan gelukkige tijden samenkomen in het langzame deel van dit concert. Het is een gebed eigenlijk dat opstijgt of nog boven de aarde blijft zweven. Muziek die troost zoekt, maar het verdriet niettemin niet wegpoetst. Vandaag het complete concert, niet dus op gitaar, maar op harp, gespeeld door de Belgische harpiste Anneleen Leenaerts met het Brussels Philharmonisch Orkest onder leiding van Michel Tabachnik.

0: dit jaar op nummer 63 in de top 400. Het Concierto de Aranjuez, het beroemdste gitaarconcert van Joaquin Rodrigo. Maar nu, in deze week, in deze klassieke, in een andere uitvoering. En dan heb ik het over de uitvoering voor harp en orkest. Zelf gecomponeerd, dat wil zeggen zelf die bewerking gemaakt door de componist Rodrigo. En we hoorden Anneleen Leenaerts als soliste bij het Brussels Philharmonisch Orkest onder leiding van Misha Tabashnik. Ja, en dat is een beetje de rode draad, ook deze week. Net even anders, die top 400. Mocht je zelf nog een suggestie hebben voor een werk net even anders voor de komende dagen, ik hou me van harte aanbevolen.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Septuora speelde de miniatuur-ouverture bij het ballet De Notenkraker van Tchaikovsky. Muziek voor in de kersttijd onder andere. Maar gisteren was het ook een behoorlijk koude dag. Eigenlijk de eerste van de warme truidagen. Warme trui uit de kast getrokken, aangedaan. En ja, die muziek dan ook maar eens bijgepakt. Niet veel verder in de cd-kast staat een cd van pianiste Claire Hammond. Ja, en als je het hebt over warme trui, mooie verhalen. Ik heb die cd er ook bij gepakt. Het gaat over muziek van Hélène de Montgeroux, gevierd pianiste, behoorde tot de Franse adel. En dan breekt dus de Franse revolutie uit. En plotseling is je afkomst, dat je van adel bent, levensgevaarlijk. Haar man, de man van Hélène, stierf in de Oostenrijkse gevangenschap. En zij zelf werd vanwege haar adellijke afkomst verdacht en vervolgd. En dan komt het verhaal dat bijna te mooi is om waar te zijn. Volgens een beroemde overlevering wist ze aan de guillotine te ontsnappen door voor haar rechters op de piano te improviseren over de Marseillaise. Nou, of dat werkelijk zo gebeurd is, weten we niet zeker. Maar het is in ieder geval een fantastisch mooi verhaal. En ze overleefde de revolutie en de terreur van Robespierre. Ze werd in 1795 een van de eerste pianodocenten aan het nieuwe Parijse conservatorium. En als vrouw gaf ze daar les aan een klas vol mannen. En haar muziek is minstens zo opmerkelijk als haar levensverhaal. Want ze wordt ook wel de ontbrekende schakel tussen Mozart en Chopin genoemd. Ja, en als je naar haar etude luistert in S-groot, zometeen, dan hoor je misschien wat Mozart. Ik hoorde vooral ook Schubert en Mendelssohn en inderdaad Chopin. Maar het blijft natuurlijk vintage Hélène de Montgeroux.

Muziek van Hélène de Montgeroux. De etude in S groot, gespeeld door Claire Hammond, die op dat album een lans breekt voor deze interessante Franse componiste en pianiste. Een van de beste pianisten van haar tijd. Zometeen, onder andere de kettingreactie, want er is veel binnengekomen. Dank daarvoor via de NPO Luister-app. En dan gaan we luisteren naar het vervolg, het muzikale vervolg op De Blauwe Regen. Daar kom ik straks op terug in deze klassieke. Maar eerst nog een nummertje 401. Muziek die dit jaar de lijst niet heeft gehaald. Het komt van Francis Schophuizen, schrijft: hoi Ab en team. Ik heb wel een lijst ingeleverd, niet alles is erop gekomen. Een lied van Purcell, wat zo leuk is uitgevoerd door Christina Ploehaar, dat had er echt wel in mogen staan. Dan heb ik het over The Mock Marriage en daaruit 'Twas Within a Furlong. En daar gaan we naar luisteren. Tot het volgende uur van de klassieke aanbreekt.

0: Zo, de stembus hangt weer aan de lader. De top 400 concertzaal is weer schoon. En alle 400 nummers zijn weer gedraaid. Maar iedereen die er nog geen genoeg van heeft of iets gemist heeft, kan terecht op onze website. Je vindt er natuurlijk het prachtige klassieke top 400 concert. En je kunt er de hele klassieke top 400 nog eens rustig bekijken en beluisteren. Gewoon nog even heerlijk nagenieten. Op nploklassiek.nl/top400.
1: Ster.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Virtuoos cellospel, zang en improvisatie van de Zuid-Afrikaanse cellosensatie Abel Selautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek. Maar zo leert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl.
5: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
6: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
7: In Via Inferno neem ik, Sterrenkonijn, je mee in mijn fascinatie voor Dante Alighieri's goddelijke komedie. En maken wij samen een muzikale afdaling in liefde en duisternis. Nu in het theater. Ga naar viainferno.nl.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Capella Amsterdam zingt de motetten van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. En ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven, kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond.

0: verwoest door een brand. Er is niets meer van over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. En ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. En verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
2: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder anderen Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
3: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouworkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
4: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: In Via Inferno neem ik, sterrenkonijn, je mee in mijn fascinatie.

0: inferno.nl.
1: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
2: NPO Klassiek. Avrotros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Welkom. Ja, nummer 400 en muziek die het niet gehaald heeft dit jaar in de klassieke top 400. Ja, dan kom ik even bij een appje van luisteraar Christian. Die heeft het over muziek van Johann Strauss junior. Eén keer vertegenwoordigd met zijn beroemde wals An der schönen blauen Donau. Maar Christian wil heel graag een ander werk ook nog ooit op de lijst hebben. En begint er nu alvast mee te lijst duwen. Namelijk de ouverture tot Die Fledermaus. Want zoals Christian zegt, daar zit alles in. Statig opgewekt en ook een heerlijke wals. Nou, Christian, bij deze, we gaan er naar luisteren. Jouw nummer 401.

voortduren tot de operette Die Fledermaus. Vol aanstekelijke melodieën. Muziek van Johann Strauss junior. En de uitvoering was in handen van de Berliner Philharmoniker. En zij speelden onder leiding van Nicolaus Harnoncourt. Ja, nog even teruggrijpen, nagenieten van die top 400. Joseph Haydn, ik heb nog even gecheckt en geteld. 3 keer vertegenwoordigd maar dit jaar in de top 400. Die Schöpfung, trompetconcert en zijn strijkkwartetten. En dat voor een componist die meer dan 100 symfonieën schrijft. Nu een Haydn met een klein vraagtekentje. Want zijn hoboconcert staat al heel lang op zijn naam. Maar of hij het daadwerkelijk heeft geschreven is nog een beetje onzeker. Ook de Oostenrijkse componist Ignaz Mansat wordt namelijk als mogelijke maker genoemd. Voor welke hoboïst hij het oorspronkelijk heeft geschreven is ook een beetje onduidelijk. Maar de hoboïst wordt fantastisch bediend door de componist in kwestie, of het nou Haydn is of Mansat. We horen 2 delen, het langzame deel, romance, en daarna het rondo, gespeeld door Ernest Rombout en de leden van het Concertgebouw Kamerorkest Haydn. Of dus niet helemaal Haydn, maar wel heel mooi.

Het hoboconcert van Joseph Haydn, toegeschreven aan Joseph Haydn. Maar het kan dus ook van die andere componist zijn, de Oostenrijker Maltzat. Hoe dan ook, gespeeld door Ernest Rombout en het Concertgebouw Kamerorkest. Die twee delen uit dat prachtige, jawel, prachtige hoboconcert.

Je zou er misschien een beetje onrustig van worden. Luisteraar Rutger vroeg zich af, wat is dit nou weer? Een huiskamercarillon? Ja, begonnen op clavecimbal, Pierre Gallon. En daarna schakelde hij over van het ene toetsinstrument naar het andere. Niet een huiskamercarillon, het waren klokken. En jawel, hou je vast, een speelgoedpiano. Je hoorde The Night Watch and the Bells van Anthony Holborn en William Byrd.

0: Kettingreactie.
1: Jawel, kettingreactie, nieuwe stijl. In ieder geval vandaag. We houden het gewoon binnen de uitzending. 9:30 liet ik je deze muziek horen. Nog een flartje van die muziek van Bernard van de Zichtenhorst Meijer, Nederlands componist. De blauwe regen in de kloostertuin.

Ja, en gespeeld door Pauline Oosterrijk. Dus ja, dank voor de vele suggesties. Vooral blijven doen via de NPO Luister-app, want we gaan er gewoon mee door. Redelijk wat Monastery Gardens van Albert Ketelby kwamen binnen. Die hebben we laten klinken nog ver voor de top 400. Als nieuwe schakels, meervoud. Onder andere deze muziek voorgesteld door Nienke Groen. Mooie achternaam ook als je het hebt over de tuinen. Nienke schrijft: in de kloostertuin mogen wel vogels zingen in de wereld van stilte en rust, maar ook soms een ander vogelgeluid van beginnende liefde bijvoorbeeld. Daarom stel ik Ein hübscher kleiner Vogel van Johannes Brahms voor. Een van zijn Liebesliederwalzer.

Een kleine hübsche Vogel uit de Liebesliederwalzer van Brahms. Piano bespeeld door Norman McKenzie en John Woosman. En de beide Robert Shaw Festival Singers onder leiding van Robert Shaw. Ja, Royale Oogst, ik kan natuurlijk niet alles verklappen, want misschien wil je morgen wel weer meedoen. En omdat we zoveel binnen hebben gekregen, kies ik ook nog ervoor, dat is met toestemming van de hele redactie hier aanwezig in de studio, voor suggesties van Tim en ook van Isabel, volgens mij, jawel. Tim die schreef, laten we bij Nederlandse componisten blijven naar aanleiding van Bennet van der Zichthorst-Meyer en naar de eerste symfonie van Johan de Meij gaan, Lord of the Rings, en dan met name het tweede deel, Lothlórien. En luisteraar Isabel kwam onafhankelijk van Tim met precies dezelfde gedachte. Van een kloostertuin naar het elfenwoud van Tolkien, naar Lothlórien, het mysterieuze bos met zijn eeuwenoude bomen waar de elfenkoningin Galadriel woont, plek waar de tijd bijna lijkt stil te staan. En ze schrijft, we kennen natuurlijk de beroemde filmmuziek van Howard Shore bij The Lord of the Rings, maar Johan de Meij was hem voor. Zijn eerste symfonie ging al 1988 in première, ruim voor de films van Peter Jackson. Ja, en Tim had ook nog een heel specifieke opname in gedachten, die namelijk van Harmonie Sint-Michael uit Thorn onder leiding van Heinz Friese, volgens hen de allermooiste uitvoering. Daar gaan we naartoe, naar de vogels in dat elfenwoud Lothlórien.

0: Het magische elfenwoud Lothlórien. Tweede deel uit de eerste symfonie van Johan de Meij, Lord of the Rings. En gespeeld door Harmonie Sint-Michael uit Toorn onder leiding van Heinz Friese. Ja, en Hans via de NPO Luister-app die schrijft: je wilt vast geen reclame maken op voor ons concert van Harmonieorkest OPK Bennekom op 21 november. Waar we deze symfonie in zijn geheel gaan uitvoeren met verteller en zandkunstenaar. Nou Hans, volgens mij heb ik het eigenlijk al gedaan, hè, door je berichtje voor te lezen. Leuk, ja, die muziek houdt ons nog steeds bezig. Ja, wat mij bezighoudt natuurlijk is danken voor zoveel reacties voor de kettingreactie. Morgen gaan we natuurlijk weer verder. Hou je reacties nog paraat, want morgen gaan we nog verder, denk ik, in deze magische tuinsferen.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Concertgebouw Orkest onder leiding van Bennett Haitink in de eerste Hongaarse dans van Johannes Brahms. Ja, en dan gaan we nu naar een patiënt die wordt beschouwd als een Engels patiënt, maar het blijkt toch een Hongaarse graaf te zijn. Dat allemaal in de film The English Patient, naar het boek van Michael Ondaatje, met een hoofdrol onder andere voor Ralph Fiennes als die English Patient.

0: Ja, dit jaar ook redelijk wat filmmuziek in de klassieke top 400. Daarover is het laatste woord natuurlijk nog niet gezegd. Maar deze componist, Gabriel Jouret, verdient misschien ook wel een plaats in de lijst volgend jaar. Alleen al om het feit dat hij ook de Goldberg-variaties gebruikte in zijn filmmuziek bij The English Patient. Je hoorde de beginmuziek, gezongen door Marta Sebastian. Ze zong Hongaars, Academy of St. Martin in the Field, onder leiding van Harry Rabinowitz en The English Patient. Ik heb het al verteld, dus geen plot spoiler of iets dergelijks. Is dus een Hongaarse graaf. Prachtige film, zeker aanbevolen om te gaan kijken als je toevallig herfstvakantie hebt. En sowieso blijven luisteren, want hier over enkele ogenblikken de muziekfabriek met Johannes Wierikz Spintjes.
1: Ja.
0: Johannes, wat ga je doen?
1: Ja, we gaan vooruitblikken op hele leuke dingen. We blikken ook even terug op de klassieke top 400, want we kunnen er natuurlijk niet genoeg van krijgen. Nee. Maar ik heb ook een hele bijzondere avond gehad, zaterdagavond, waar ik heel graag op wil terugblikken.
0: Dat is een mooi cliffhanger. Blijf luisteren dus voor de muziekfabriek. En op weg daar naartoe nog wat druppeltjes concertwals van Alexander Glazunov. We gaan op teentjes of behoorlijke schoenen inmiddels. Want we zitten tegen het slot richting het slot van die wals. Hoempa. Dat valt mee.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer
1: Klassiek. Deze week de Gnossienne en de Gymnopédie van Erik Satie. Zijn muziek laat je denken dat hij heel evenwichtig was, maar hij was een wervelwind in zijn eigen storm.
2: Ik denk dat Satie voor zijn tijd wel heel vreemd was. Hij gaf ook vreemde titels aan zijn muziekstukken, zoals Uitgedroogde Embryo's, ja, het strijdlied van de koning der sperziebonen, etc.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
4: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
5: Rondom Alle Zielen brengt het Nederlands Bach-consort samen met het Arthus Strijkers Ensemble het Requiem van Fauré, met daarnaast werken van Shaw en Pärt. Te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via het Nederlands Bach-consort.nl.
6: Capella Amsterdam zingt de motetten van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
7: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra, en geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
6: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
8: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack, is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. En dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant van de wagen, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit

0: verwacht dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar dan ook zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
3: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra, en geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
7: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
6: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
2: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens.
8: Goedemiddag.

Een van de Hongaarse dansen voor piano van Johannes Brahms, maar hier uitgevoerd op viool en piano met het ensemble Virtuosi. Goedemiddag en van harte welkom deze maandagmiddag. Met vandaag geloof, hoop en liefde in de muziekfabriek, maar ook het kroonjuweel van de Finse volksmuziek. En vorige week stond helemaal in het teken van de klassieke top 400. Een onvergetelijke week met de allermooiste muziek door jou gekozen. En nu is het weer maandag. Een gewone maandag misschien wel. Maar juist dan kunnen kleine dingen je dag bijzonder maken. Wat maakt deze maandagmiddag voor jou mooi? Iets kleins waar je blij van wordt. Een fijn moment of iets waar je naar uitkijkt? Stuur me een berichtje via de NPO Luister-app. En dan zoek ik daar met heel veel plezier een mooi muziekstuk bij.

0: Steven Israelis op cello met de Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Roger Norrington. Dit was het eerste celloconcert van Joseph Haydn.
1: Lekkere track. Johannes' track van de dag.
0: Afgelopen zaterdag beleefde ik een heel bijzondere avond. Ik ging kijken naar een performance van een Italiaanse choreograaf met alleen maar koorzang in de Singel, in een van de cultuurhuizen in Antwerpen. En mijn vriend die trad daar op. Nou, allen daarheen natuurlijk. Dus ging ik met een paar van mijn dierbaarste vrienden en familieleden. En in deze voorstelling of performance brengen 7 stemmen hedendaagse koorliederen uit een eeuwenoude Italiaanse bergtraditie. De liederen vertellen melancholische verhalen over herders, het leven in de bergen, het zware werk op het land en het ritme van de seizoenen. Maar wat houd je overeind als je leeft, werkt en liefhebt te midden van zo'n overweldigende natuur? Nou, wat dacht je van hoop, geloof en liefde? Dat voelde ik de hele avond, dankzij de muziek en dankzij de nabijheid natuurlijk van al die lieve mensen. En je hoort het ook in dit werk. Geloof, hoop en liefde in Resterà la Luce.

Wat een prachtig lied, zomaar als cadeautje laat Cunera weten. Dit was Resterà la Luce, het licht zal voor altijd blijven. En dat komt voor in de performance You, een voorstelling van Alessandro Sciarroni. Dit was muziek van Giorgio Susana, Gianfranco Salatin schreef de tekst Resterà la Luce.

0: Les Retrouvailles, dat is muziek van en gedirigeerd door Philippe Rombie. Samen met het Orchestre Symphonique Bellarte hoorde je hem.
1: Happy, happy. Happy, happy.
2: Mooi moment.
0: Ik vroeg je net naar jouw mooie moment. Waar word je vrolijk van op deze maandagmiddag? Waar sudder je lekker op door? En dat is allemaal om die blik te werpen op het kleine, maar het fijne. En Mieke, die liet weten via de NPO Luister-app, nou, waar ik blij van word, van een onverwacht leuk filmpje van één of meer van mijn kleinkinderen. En ze stuurt er een hele fijne foto bij van één van haar kleinkinderen. Ik denk dat hij net iets gegeten heeft, want hij zit helemaal onder de groene smurrie. Ik hoop dat het gesmaakt heeft. Saskia die laat weten waar ik blij van word. Nou, ik heb vakantie. Vanmorgen stoofperen geplukt. Die staan nu op. En Haydn met cello, dit stuk, daar word ik blij van. En Marco die laat weten, ik heb even aan mijn AI'tje gevraagd wat er zou moeten gebeuren als alle stukken geheel worden uitgezonden zonder af te knippen uit de klassieke top 400. Het zou inhouden dat alle opera's ook geheel uitgezonden worden. En dat levert zo'n totale speelduur op van 24.693 minuten. Dat is ruim 411 uur muziek, schrijft Marco. Met de huidige zendtijden zo'n week of 6. Nou, daar zou ik vrolijk van worden. Nou Marco, 6 weken lang muziek uit de klassieke top 400 uitzenden. Ik snap dat je daar vrolijk van wordt. Ik kan je helaas op dit moment geen 411 uur muziek cadeau doen. Maar wat ik wel kan geven is muziek die niet in de top 400 staat. In een nieuwe uitvoering. En als je dit eerste deel gaat horen, dan krijg je misschien vanzelf ook zin om het hele stuk ineens te beluisteren. En het mooie is, daar hoef je geen 6 weken voor uit te trekken. Je bent er dan 28 minuten en 2 seconden mee bezig.

0: het eerste deel uit het pianoconcert van Emily Meyer. Dat was een nieuwe opname met Alexander Melnikov aan de piano in de Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van Bernard Fork. Een aanrader als je hem helemaal wilt horen, dat nieuwe, of die nieuwe opname van dat pianoconcert van Meyer. Je bent er 28 minuten en 2 seconden zoet mee als je hem helemaal luistert.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.

deelde Eend van Leos Janacek, uitgevoerd door Collegium Vocale Gent onder leiding van Reinbert de Leeuw. En ik wil het graag even hebben over Finse muziek. En als je het over Finse muziek hebt, dan kun je bijna niet om Vartina heen. De groep wordt wel eens het kroonjuweel van de Finse volkmuziek genoemd. En als je luistert naar hun muziek, dan begrijp je ook waarom. Je hoort de wortels van de traditionele zang uit Karelië, maar dan met een enorme hedendaagse energie. Krachtige stemmen, ingewikkelde ritmes en een geluid dat soms bijna bezwerend werkt. Oude muziektradities in een verrassend nieuw jasje.

Finse volksmuziekgroep Vardina met Juhola. Was dat heerlijk? Duco die laat weten via de NPO Luister-app. Dit fraaie stuk verzacht het afkicken van de klassieke top 400. Dat is ook nog eens mooi meegenomen. Het is de week van het Nederlands al sinds zaterdag. En dat wil ik graag vieren op NPO Klassiek. Maar welke Nederlandstalige klassieke muziek zou ik nou kunnen draaien?

0: NPO Klassiek.
1: Ik weet het niet hoor. Kan iedereen echt componeren?
2: Ja, tuurlijk. Iedereen kan componeren.
1: Nou, dat wil ik dan wel eens horen. Doe mee aan de kerstliedcompetitie van De Ochtend en NPO Klassiek.
2: Wij leveren de tekst en jij de melodie.
1: En wie weet, wordt jouw kerstlied dan straks gezongen door het Groot Omroepkoor?
2: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
3: Beleef een koninklijk feest met Händel, Parnasso in Festa, een groot oratorium dat Händel schreef als huwelijksgeschenk voor Anna van Hannover en Willem de IV. Uitgevoerd door het Apollo Ensemble, 24 en 25 oktober in Leeuwarden en Lelystad. Info apollo-ensemble.nl.
4: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
5: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
4: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: In Via Inferno neem ik, Sterrenkonijn, je mee in mijn fascinatie voor Dante Alighieri's goddelijke komedie. En maken wij samen een muzikale afdaling in liefde en duisternis. Nu in het theater. Ga naar viainferno.nl.
9: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack, is niet duidelijk. De supermarkt sprak zelf eerder van een IT-incident. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. En dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Ze krijgen die prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met die methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De prijs is geen echte Nobelprijs, omdat die niet door Alfred Nobel zelf is bedacht. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen nu niet naar Riyadh. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds eind september niet meer vanwege de lage waterstand. Daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de waterstand in de rivier is gestegen, is eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Een grote brand heeft in Parijs de historische markt Marché des Enfants Rouges verwoest. In de overdekte markt in de wijk Le Marais brak vannacht brand uit. Het vuur was snel onder controle, maar het monumentale pand is helemaal in de as gelegd. De burger, nu de waterstand in de rivier is gestegen, is eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Een grote brand heeft in Parijs de historische markt Marché des Enfants Rouges verwoest. In de overdekte markt in de wijk Le Marais brak vannacht brand uit. Het vuur was snel onder controle, maar het monumentale pand is helemaal in de as gelegd. De burgemeester van Parijs vraagt om het gebied.

0: Oost-Vlaamse plaats Stekene, meldt de VRT. Uit wraak ramde hij met zijn Porsche een glazen deur en vervolgens reed hij door de wachtkamer en vernielde hij met zijn auto glazen wanden. Daarna reed hij weer naar buiten om opnieuw de praktijk binnen te rijden. Volgens de VRT was de schade enorm. De brandweer was een paar uur bezig met opruimen. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
3: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
4: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder andere Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
5: In Via Inferno neem ik, Sterrenkonijn, je mee in mijn fascinatie voor Dante Alighieri's goddelijke komedie. En maken wij samen een muzikale afdaling in liefde en duisternis. Nu in het theater. Ga naar viainferno.nl.
6: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
7: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Johannes Wierik Speetjens.

heerlijk. Dit concert voor strijkorkest van Antonio Vivaldi, gespeeld door de Accademia Bizantina onder leiding van Ottavio D'Antoni. Welkom terug bij de Muziekfabriek met in dit aankomende uur Nederlandstalige klassieke muziek vanwege de Week van het Nederlands. Ik ga op reis en neem mee. En je hoort ook de hit van de week. Maar nu eerst muziek van Gustav Mahler.

0: Jukko Harjanne op trompet met het Fins Radio Symfonieorkest onder leiding van Hannu Lintu met Blumine van Gustav Mahler.
1: Goed idee!
0: Het is sinds zaterdag de Week van het Nederlands. Een week waarin we het Nederlands in al haar facetten vieren. En hoe doe je dat dan op NPO Klassiek? Nou, ik dacht, door eens te luisteren naar hoe mooi onze taal kan klinken. Dus ging ik op zoek naar Nederlandstalige klassieke muziek. Muziek die niet alleen mooi is, maar ook laat horen... God, ga ik helemaal de mist in. Net als het over de Week van het Nederlands gaat. Maar ook laat horen hoe rijk, kleurrijk en muzikaal onze taal kan zijn. En zo kom ik uit bij dit lied van Alfons Diepenbrock. Op een tekst van de dichter Albert Verwij. Hier hoor je hoe een Nederlandse tekst door de muziek nog meer tot leven komt. En nu ben ik ook heel benieuwd naar jou. Want welke Nederlandstalige klassieke muziek raakt jou? Welk lied, welk koorwerk of welke compositie op een Nederlandse tekst vind jij bijzonder mooi? Muziek is misschien is het muziek die je van huis uit hebt meegekregen, die je ooit live hoorde, of een stuk dat je telkens weer weet te raken. Laat het me weten via een berichtje in de NPO Luister-app. Ik ben heel benieuwd naar jouw muzikale Nederlandstalige tips. En in de tussentijd is dit Maanlicht van Alfons Diepenbrock.

Maanlicht van Alphonse Diepenbrock met Rudolf Jansen aan de piano en tenor Christophe Prégardien. Een ode aan onze taal, nu het de Week van het Nederlands is.

0: wals voor gitaar van Francisco Tárrega, gespeeld door Giulio Tampalini.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.
0: Een pet, een koelkastmagneet, een ansichtkaart, zoetigheid, olie of kruiden. Uit onderzoek blijkt dat dit de meest gekozen souvenirs zijn die mensen van een vakantie meenemen naar Nederland. Nou, bij Felix Mendelssohn liep dat wel even anders. Hij ging naar Schotland en hij kwam terug met zijn derde symfonie. Hij was een van de meest reislustige componisten van zijn tijd. En zijn reizen waren niet alleen maar leuk als tijdverdrijf. Nee, ze waren een essentieel onderdeel van zijn loopbaan als componist. Want uit zijn reizen haalde hij de directe inspiratiebron voor enkele van zijn beroemdste meesterwerken. De Italiaanse kunst, zijn vierde symfonie. Wandelingen door Zwitserland, zijn eerste. Het eiland Staffa, de hybride overture. Ook in 1829 trok hij op reis, na een tour door Engeland. Hij reisde door Schotland en daar raakte hij diep onder de indruk van de ruige natuur, de romantische sfeer en de mysterieuze ruïnes. En bij een bepaalde ruïne zou het zijn gebeurd. De Holyrood Chapel. Er schoot een idee door zijn hoofd. Iets dat hij met zich mee zou dragen, mee naar huis zou nemen en daar zou uitwerken. Het was geen pet, koelkastmagneet of ansichtkaart, maar het was wel zijn derde symfonie, de Schotse.

0: Twee delen uit de derde symfonie van Felix Mendelssohn, de Schotse symfonie. Je had hem vorige week ook kunnen horen tijdens de klassieke top 400, maar dat is niet doorgegaan, want hij strandde op nummer 405.
1: Hit van de week.
0: Het is maandag, dus het is tijd voor een nieuwe. En voor de hit van de week gaan we bijna 700 jaar terug in de tijd, naar de 14e eeuw om precies te zijn. Toen leefde Guillaume de Machaut, een Franse dichter en componist die muziek schreef over, jawel, de liefde. Douce dame jolie, het betekent zoiets als lieve mooie dame. Het is een liefdesklacht in een muzikale vorm die we een virelet noemen. Bijna 700 jaar oud dus, maar je hoort het nu in een nieuwe uitvoering. Dit is de hit van de week.

Ja, voel je hem al? Als een oorworm kruipt hij in je oor en tegen het einde van de week zal je hem helemaal kunnen meezingen. Douze dames jolie, Guillaume de Machaut. Je hoorde het Amerikaanse vocale ensemble Chantelier onder leiding van Tim Keeler.

0: Een mooie bewerking van Autumn Leaves. Ik was het een beetje aan het meemijmeren, het originele lied. Dit was een versie van Joseph Kosma met Daniel Lozakovic op viool en Hélène Mercier aan de piano. Het is 2:05 op de kop. Zometeen is er dus maatwerk met Sander. Goedemiddag.
1: Ja, dat meemijmeren, daar moet je iets mee doen. Volgens mij doet het al in theaters. Dat klinkt prachtig, man. Ik kom de studio binnen en ik hoor een stem meezingen. Nou, had gewoon die microfoon opgezet, Johannes.
0: Oh, wat lief. Nou, ik ga eens kijken of ik er iets mee kan doen. Mis jij de klassieke top 400 al een beetje, Sander? Dat wilde ik jou vragen.
1: Ja, dat is natuurlijk zo'n woeste rit door al het moois wat de klassieke muziek ons in de afgelopen 9+ eeuwen heeft gebracht. Tuurlijk, Johannes, dat zou ik elke week wel lusten. Maar ik probeer het zoekjes over te doen met muziek van Ravel, Chopin, Mozart, John Lennon zie ik zowaar ook nog.
0: Oh.
1: Eric Coates, van alles en nog wat. Ja.
0: Wat verrassend. Een mooi programma zometeen dus in maatwerk. Ik wens je een hele fijne middag. En morgen op deze stoel zit gewoon Karin weer in de muziekfabriek. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 2003. Toen begon in Tivoli Vredenburg Utrecht een jaarlijkse traditie. Met de eerste editie van het Kamermuziekfestival van violist Janine Jansen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Ster. Hoornvirtuoos Felix Kliezer maakt zijn debuut bij het residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
5: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
6: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
5: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
7: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Met de toespraak wil de NAVO Rusland afschrikken, al werd dat land niet bij naam genoemd. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu de waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunere Kerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder anderen Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.
3: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen...
2: En alles over het programma klassiekaandderijn.nl.
3: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel...

0: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
1: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Beleef een koninklijk feest met Händel. Parnasso in Festa, een groots oratorium dat Händel schreef als huwelijksgeschenk voor Anna van Hannover en Willem de IV. Uitgevoerd door het Apollo Ensemble. 24 en 25 oktober in Leeuwarden en Lelystad. Info apollo-ensemble.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: NPO Klassiek. Max.
5: Goedemiddag, Jean-Philippe Rameau had 4 kinderen. Toch is zijn bloedlijn grotendeels uitgedoofd. Nou, mocht je toch Rameau in je eigen stamboom zien, laat het ons dan vooral even weten, want het lijkt me heel erg nice.
4: Maatwerk.
5: Dit is Nice van Rameau.
4: Met Sander Zwiep.

0: Ja, toch echt een geval. De titel dekt de lading. Deze frisse ouverture van Rameau met de titel Nice. Het Philharmonia Baroque Orchestra voerde het uit. Opera met als ondertitel Opera pour la paix. Een vredesopera. Ja, konden we die wapens maar omsmeden tot muziekinstrumenten. En de oorlogsretoriek, als ik dan weer over zo'n NAVO-uitspraak hoor bij het journaal, maar via anagrammen ombuigen in woorden van steun en schoonheid. Dat zou toch mooi zijn.
1: De bestemming.
0: Ondertussen begraven wij ons weer lekker in onze dagelijkse maatwerkpuzzel. De bestemming van vandaag. 16:45 komen we daaraan. En als je het raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn verleden wenteling, Harry Musquet en Enzo Knol. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Verleden wenteling, Harry Musquet, Enzo Knol.

Het derde deel uit het eerste pianoquintet van Fauré met Eric Lesage aan de piano en het Quatuor Ébène. La lune blanche luit dans les bois, in de maneschijn in het bos. Zo begint het gedicht dat Paul Verlaine in 1870 schreef. Hij beschrijft daarin l'heure exquise. Maar ja, wanneer dat heerlijke ogenblik is, dat moment van schoonheid, dat verschilt per dag en van mens tot mens natuurlijk. Misschien heb je het vandaag ook al meegemaakt. Voor mij was het vanochtend 7:30... toen ik alleen aan tafel zat met mijn 4-jarige dochter. Ze at haar pap met hagelslag en tussen de hapjes door vertelde me ze prachtige verhalen.

0: En dit was ook al een prachtig ogenblik. Philippe Jaroussky zong Leurex Kiezen van Reinaldo Haan. Jérôme Ducrot aan de piano.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Ja, en de fans zijn al helemaal door het dolle heen. Nog 2 maandjes en dan hopen we pianiste Marta Argerich weer binnen onze landsgrenzen te hebben. Zometeen meer daarover na Moeder de Gans door het orkest waar ze in december mee samenwerkt. Het Rotterdams Philharmonisch, hier onder leiding van Yannick Nézet-Séguin.

De suite Ma Mère Loire van Ravel. Heel erg vriendelijk ook voor de radiopresentator. Want je hoort aan het einde met het slot. Het wordt steeds luider. Attentie Sander, het is wel zulke rustige muziek. Maar zometeen moet je afkondigen. Rotterdams Philharmonisch onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. Geschreven deze muziek voor Jean en Mimi Godebski. Kinderen van vrienden van Ravel, die waren gek met oma Maurice. En als pa en ma Godebski met andere vrienden aan de eettafel allerlei discussies hadden over artistieke zaken, nou, dan piepte Ravel ertussenuit. Daar had hij niet zoveel mee. Hij ging liever spelen met Jean en Mimi. Hij las ze graag voor. En misschien speelde hij ook wel wat voor ze op de piano. Al is de Marche Funèbre van Chopin misschien een tikje zwaar op de kinderavond. Hier gespeeld door Marta Argerich. 11 en 10 december aanstaande laat ze van zich horen in De Doelen.

In de klassieke top 400 stond hij dit jaar niet. Maar ja, hoe iconisch wil je het hebben? Deze zou er ook toch zeker in mogen. De tweede pianosonate van Chopin, de Marche Funèbre, gespeeld door Marta Argerich.

0: kerstmuziek.
1: Als iets een universeel wondermiddel is, dan is het toch wel de muziek. Het verheft, verlicht, relativeert, versoepelt en geeft kleur aan ons leven. Gelukkig delen talloze muziekdocenten die mening. Mensen die een toekomstige generatie muzici opleiden. Elke maandagmiddag geven wij graag het podium aan zo'n held of heldin. Han van het Land is de held van vandaag.
2: Mijn naam is Han van het Land. Muziekdocent, workshopleider, liedjeschrijver en multi-instrumentalist uit Amsterdam. Naast mijn werk als muzikant, onder andere met mijn band Han Here and Now, ben ik actief als maker en begeleider binnen educatieve, sociale en community projecten voor uiteenlopende doelgroepen. Vanuit deze ervaring ben ik medeoprichter van de Super Jam, waarmee we een interactieve concertvorm hebben ontwikkeld voor uiteenlopende doelgroepen. Op een laagdrempelige en non-verbale wijze nemen we grote groepen mee in de ervaring van samen muziceren. Op basisscholen bijvoorbeeld organiseren we hiermee schoolbrede muziekprojecten waarbij alle kinderen van de school aan het einde van de dag samen muziek maken in een concert voor hun ouders. Daarbij gaat het niet alleen om de muzikale uitvoering, maar vooral om het plezier en de verbinding die ontstaan wanneer je samen muziek maakt. Wat mij erin het meeste raakt is de overgave van de kinderen, de energie die vrijkomt en de lachende gezichten en hoe ze helemaal opgaan in wat er samen ontstaat. Vaak horen we van leerkrachten dat kinderen die normaal wat teruggetrokken zijn of bij andere vakken minder goed meekomen, tijdens de Super Jam helemaal opbloeien. In een wereld waarin prestatiedruk en individualisme een steeds grotere rol spelen, wil ik met muziek ruimte creëren voor vrije expressie, plezier en verbinding. Ik geloof dat iedereen muziek kan maken en dat we door samen muziek te maken verschillen kunnen overstijgen. Het nummer dat ik met jullie wil delen, draag ik op aan mijn oom en pianodocent Herman Riphagen, die helaas niet meer leeft. Dankzij hem doe ik wat ik nu doe. En lang geleden gaf hij mij een cd waarop dit nummer stond. Je hoort hierin pianist Chick Corea en stemvirtuoos Bobby McFerrin. Een meester in publieksparticipatie en misschien wel mijn grootste inspiratiebron.

0: Is dat niet magnifiek? A Song for Amadeus, Bobby McFerrin en Chick Corea. Iconische stem van Bobby en Chick. Hij wordt zeer gemist aan de piano. Han van het Land droeg deze muziek aan en ook zijn inspirerende woorden. Mensen, ik word er zo blij van dat we deze mensen ook in Nederland in het muziekleven hebben. Om ook jonge kinderen, jonge grote mensen de vreugde van het musiceren mee te geven. En te laten voelen ja, wat het met je doet, met je geest. Heel anders bezig zijn weer die muzikale taal. Han, wie horen wij komende week?
1: De volgende muziekdocent die ik wil nomineren is Allert van den Bremen. Ik ken hem van de opleiding docent muziek. En daarna hebben we veel samengewerkt in verschillende projecten. Ik waardeer hem om zijn bevlogenheid en om zijn brede kennis van het vakgebied, die hij op vele manieren inzet.
0: Ja, dat klinkt nu al goed. Allert van den Bremen komende week in deze rubriek. En zometeen onder meer de 5e symfonie van Vaughan Williams en muziek van Elgar en Purcell.

0: Zo, de stembus hangt weer aan de lader. De top 400 concertzaal is weer schoon. En alle 400 nummers zijn weer gedraaid. Maar iedereen die er nog geen genoeg van heeft of iets gemist heeft, kan terecht op onze website. Je vindt er natuurlijk het prachtige klassieke top 400 concert. En je kunt er de hele klassieke top 400 nog eens rustig bekijken en beluisteren. Gewoon nog even heerlijk nagenieten. Op nporklassiek.nl/top400.
1: Ster. Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug, nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
2: Bach's Johannespassion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
3: Virtuoos cellospel, zang en improvisatie van de Zuid-Afrikaanse cellosensatie Abel Silautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek. Maar soleert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl.
4: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
5: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend. Daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is nog onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Met de toespraak wil de NAVO Rusland afschrikken, al werd het land niet bij naam genoemd. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol, zegt ze. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
4: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het Residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht
4: aan en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht.

0: Alleen die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: De mol komt weer boven gronds. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
5: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
6: NPO Klassiek. Omroep Max.
7: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zou dus maatwerk moeten zijn.
8: Ja.
9: En wat houdt maatwerk dan in?
10: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
6: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Nummer 2 uit de 5 Poeha-marsen van Edward Elgar. Zo zou je het kunnen vertalen. Pomp and Circumstance. Stance, iets van een flashy performance. Onnodige drukte. Nou, onnodig. Best wel wat drukte in de muziek hier met bekkens en pauken. BBC Philharmonic onder leiding van Andrew Davis.
1: De bestemming.
0: Dus dat je weet dat het niets met een pomp, een aquariumpomp te maken heeft of zo. Nee, dat is niet. Wij zoeken een plaats in Nederland. Als je de plaats raadt, maak je kans op onze draadloze maatwerk hoofdtelefoon. En de afgelopen week tijdens de top 400 zagen wij afbeeldingen van luisteraars die aan het luisteren waren via die hoofdtelefoon. Dat is natuurlijk mooi, want hij is erg gelimiteerd. Het einde van onze voorraad komt in zicht. We hebben tot de laatste week van dit jaar zo'n beetje. En daarna is het voorbij met die hoofdtelefoon. Dus doe vooral mee. De hints van vandaag zijn verleden wenteling. Cryptisch dus. Harry Musquet en Enzo Knol. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Verleden wenteling, Harry Musquet en Enzo Knol.

Ja, alles wat zij aanraakt lijkt in goud te veranderen. Jess Gillam, sopraansax en haar geweldige band. Vanavond speelt ze weer in Londen, inclusief een signeersessie, lees ik op haar website. Dit was Shine You No More. Nou ja, blijf nog even shinen, zou ik zeggen. Het album heet ook Shine. Dit stuk was van Rune Tunskor Sørensen. Het hele album beluister je op npoklassiek.nl.

0: Het koor Tenebrae wierp een blik op de hemel in Fair is the Heaven van William Henry Harris. Tenebrae onder leiding van Nigel Short.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En een collega van deze Henry Harris werd geboren op 12 oktober 1872. Dat was Ralph Vaughan Williams. En allebei, ze leefden ongeveer gelijk op. 1883-1973 Harris en 1872-1958 Vaughan Williams. Droegen allebei veel bij aan de Engelse kerkmuziek. Als je naar zo'n Evensong gaat, dan hoor je regelmatig muziek van een van deze heren. En ook studeerden ze aan de Royal College of Music. Vaughan Williams bij Perry en Stanford en Harris bij Parrott en Wood. Voor wie heeft meegeschreven, dan heb je nu veel kennis erbij. We gaan luisteren naar de, ja, ik denk wel de populairste symfonie van Vaughan Williams. Dat is zijn vijfde BBC Symphony Orchestra onder leiding van Martin Brevens.

Ik zat even te zoeken, maar volgens mijn informatie staat deze vijfde symfonie van Ralph Vaughan Williams de komende tijd nergens op de lessenaar in Nederland. Tenminste niet in een concertzaal. Misschien dat er wel enthousiaste mensen dit thuis aan het spelen zijn. Maar goed, dit was dus delen 3 en 4, symfonie 5, BBC Symphony Orchestra onder leiding van Martin Brebbins. Dezelfde componist, nu voor een andere club van de Royal Air Force.

En zo marcheerden wij door een dorpje ergens ten zuiden van Bristol en Bath in deze Folk Songs from Somerset van Ralph Vaughan Williams. De Central Band of the Royal Air Force voerde het uit. En zo rolden wij, hint voor de bestemming. Oeh, dat was een mooie hint. Zo rolden wij richting 4 uur. Zometeen nog muziek van Edward Elgar en iets met Pocahontas, zowaar, en een impromptu nummer 2 van Franz Schubert. Dat en meer in Maatwerk.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer
1: Klassiek. Deze week de Gnossienne en de Gymnopédie van Erik Satie. Zijn muziek laat je denken dat hij heel evenwichtig was, maar hij was een wervelwind in zijn eigen storm.
2: Ik denk dat Satie voor zijn tijd wel heel vreemd was. Hij gaf ook vreemde titels aan zijn muziekstukken, zoals Uitgedroogde Embryo's, het strijdlied van de koning der sperziebonen, et cetera.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Rondom alle zielen brengt het Nederlands Bachconsort samen met het Arthur Strijkers Ensemble het Requiem van Fauré, met daarnaast werken van Shaw en Pärt. Te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via hetnederlandsbachconsort.nl.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. Volgens hem is een conflict op dit moment niet op handen en niet onvermijdelijk. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer is ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af, tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten daarom hun voorraad weggooien. Het zijn filialen van ketens zoals Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In die campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Beleef een koninklijk feest met Händel. Parnasso in Vesta, een groots oratorium dat Händel schreef als huwelijksgeschenk voor Anna van Hannover en Willem IV. Uitgevoerd door het Apollo Ensemble. 24 en 25 oktober in Leeuwarden en Lelystad. Info apollo-ensemble.nl.
3: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra, en geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
4: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupitersymfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
5: In Via Inferno neem ik, sterrenkonijn, je mee in mijn fascinatie voor Dante Alighieri's goddelijke komedie. En maken wij samen een muzikale afdaling in liefde en duisternis. Nu in het theater. Ga naar viainferno.nl.
6: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren.
5: Duisternis. Nu in het theater. Ga naar viainferno.nl.
6: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk

Uit donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.

0: NPO Klassiek. Omroep Max.
1: Een vraag van de heer Bisschop. Ruimte voor maatwerk. Vindt u niet dat de verantwoordelijkheid twee kanten opwerkt? Dan is het antwoord uiteraard.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Goedemiddag, maandagmiddag. Dit is Maatwerk, het laatste uur. Speciaal welkom ook aan alle luisteraars die ik dit weekend heb ontmoet bij concerten in Groningen en Amsterdam. Altijd erg leuk om te zien wie er aan de andere kant van de radio zitten, ook tijdens Maatwerk. Dit was niet van Quick Boys, Kozakken Boys of Alphense Boys, maar William Boys, For Girls As Well. Deze componist die als belangrijkste Engelse componist van de 18e eeuw wordt gezien. Maar in één adem lees ik, zijn muziek is grotendeels in de vergetelheid geraakt. Wat is daar misgegaan? Oh boy.
1: De bestemming.
0: We zoeken een plaats in Nederland. Als je die raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. Iemand zei, je mag geen ruisonderdrukking zeggen, maar omgevingsgeluiddemping. Dat is het dus. De hints van vandaag zijn Verleden Wenteling, Harry Musquet en Enzo Knol. Wat is die bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Verleden Wenteling, Harry Musquet, Enzo Knol.

Ja, hier stond hij onbekend. Zijn vertolkingen van Schubert, Clifford Curzon. En deze opname kreeg zijn goedkeuring, maar hij was enorm kieskeurig. De kwaliteitseisen die hij zichzelf oplegde waren huizenhoog. Dus die opnamesessies waren altijd behoorlijk nerve-wracking. En toen Edward Heath premier van Groot-Brittannië was, nodigde hij Curzon vaak uit om voor hem te komen spelen op Downing Street 10. Dan doe je het goed. Ik ben benieuwd of Rob Jet ook wel eens een live pianist in huis heeft. Curzon overleed in 1982 en op zijn grafsteen op de begraafplaats van Patterdale in het Lake District staan de openingswoorden van Schubert's An die Musik, Du holde Kunst. Het had ook deze drie woorden kunnen zijn. O nata lux.

0: uit 1997 van Morten Lauritsen, O Nata Lux, gezongen door Voces Eet.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: In een omroepkrantje dat ik wel eens lees, las ik dat de autoradio nog steeds een belangrijke bron is van radioluisteraars. Dus misschien ben je wel onderweg. Dan hoef je natuurlijk nu niet te appen. Ja, nee, dan knik je gewoon eventjes en dan heb ik het ook gezien, soort van. En dan zie ik zelf vaak in de spits automobilisten die proberen om van de middenberm een extra rijstrook te maken. Of die over een voorligger heen willen rijden, lijkt het wel. Al dat gejakker, mensen. En dan denk ik misschien op de maandagmiddag. Het zonnetje schijnt hier in Hilversum. De werkdag zit er weer bijna op. We gaan rustig naar huis.

een steunbeer binnen het cello-repertoire. Zo mag je het wel zien in het celloconcert van Edward Elgar. Hier de Staatskapelle Berlin, onder leiding van Daniel Barenboim met Lisa Weilerstein als de stralende soliste. En zometeen de ontknoping van de bestemming van vandaag. Eerst eventjes weer een kleine hommage aan onze collega Michelle van den Berg van de NTR. Want ja, Michelle is ook door de Beatles verklankt.

0: de bestemming.
1: Mag hij? Ja, hij mag. De hints waren Verleden Wenteling, Harry Musquet en Enzo Knol. Dagfinalist is Bastiaan Schouten en zegt de bestemming is Rolde. Verleden Wenteling, Rolde. Plaats van overlijden van Harry, geboorte van Enzo, die in ons dorp woonde. Waarop ik attent werd gemaakt tijdens een bezoek aan de supermarkt, waarbij er een kluit jeugd om deze beste man heen bewoog. Ik positioneer me graag bij Harry Musquet, die onder andere met Herman Brood QB and the Blizzards vormde. Mijns inziens een van de weinige Nederlandse bands die niet na verloop van tijd naar spruitjes ging smaken. Tussen kennen en begrijpen zit voelen, en dat voel je bij Harry, maar ook op een andere manier bij Herman. Olie en water mengen niet. Harry en Herman ook niet. Maar tijdens het roeren kan je een prachtig patroon krijgen dat daarna weer verdwijnt. Al dus de zeer poëtische omschrijving van Bastiaan. Rolde, bestemming van vandaag. Thy voice is on the rolling air. Zo in de buurt kwam ik met de muziek van Jonathan Dove.

0: Muziek van Jonathan Dove. Thy Voice is on the Rolling Air. Gezongen door James Gilchrist en Anna Tilbroek aan de piano. En de bestemming van vandaag was rolde. En hij rolde hier naartoe in zijn Zweedse schone, denk ik zo, Hans Hafmans. Goedemiddag.
1: Hey Sander. Hoi. Ooit gehoord van Drumado Wijnhamer?
0: Nee.
1: Hij is 27, is een Nederlandse dirigent. Hij woont in Duitsland. Hij heeft meegedaan aan het Georg Solti dirigentenconcours in Hongarije. Een van de belangrijke concours in de wereld. Ja. Daar is geen eerste prijs uitgereikt. Hij heeft de tweede prijs gewonnen. Hij is dolgelukkig. Ja. En zometeen hebben we een reactie van hem.
0: Oh, wat gaaf. Ja, als er geen eerste is, dan heb je met de tweede natuurlijk de eerste prijs gewonnen.
1: De beste winnaar.
0: Ja, fantastisch. Ja. Dat en meer bij Hans in Podium. In Maatwerk het laatste woord aan Edith Stein. Die zei, hoe donkerder het hier om ons heen wordt, hoe meer we ons hart moeten openen voor het licht van boven.

0: NPO Klassiek.
1: Ik weet het niet hoor. Kan iedereen echt componeren?
2: Ja, tuurlijk. Iedereen kan componeren.
1: Nou, dat wil ik dan wel eens horen. Doe mee aan de kerstliedcompetitie van De Ochtend en NPO Klassiek.
2: Wij leveren de tekst en jij de melodie.
1: En wie weet, wordt jouw kerstlied dan straks gezongen door het Groot Omroepkoor?
2: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
3: Dirigent Yuta Casado keert terug naar het residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
7: Capella Amsterdam zingt de motette van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
8: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
7: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
9: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack. En hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkevich, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkevich noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkevich en NAVO-topman Rutte benadrukten dat het bondgenootschap louter defensief is. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Het politieonderzoek naar aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. In Aalsmeer woedt een brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle. De loods moet worden gesloopt. Het weer, het is zacht, veel zon, 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, in de middag wat lichte regen en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder andere Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
3: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
6: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug, nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
7: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouworkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
8: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl.

0: Caliente Air. Podium met Hans Hafmans.
1: Podium van maandag 20 oktober. Goedemiddag, van harte welkom. Met onder meer in deze uitzending Nederlandse dirigent Dromado Wijnhamer is de beste bij een Hongaars dirigentenconcours, maar loopt toch de eerste prijs mis. Het subsidiesysteem voor cultuur in Nederland gaat op de schop. Dat kondigt minister Letchert aan. En de Amerikaanse mezzosopraan Lia Shaw won zaterdagavond de International Vocal Competition in Den Bosch. Dit is het nieuwe album van pianist Daniil Trifonov, dat volledig in het teken staat van muziek uit Latijns-Amerika.

De nieuwe Latijns-Amerikaanse plaat van pianist Daniel Trifonov met hier een danza negra van Camargo Guarnieri. Leuk, komen we zeker op terug. De Amerikaanse mezzosopraan Lia Shaw won zaterdagavond de eerste prijs in de finale van de International Vocal Competition, IVC, in Den Bosch. Editie 59 van het concours alweer. Shaw viel flink in de prijzen. Naast de Grand Prix sleepte ze ook drie andere awards in de wacht. Ze nam de Van Amersfoort-prijs voor beste vertolking van een nieuwe opdrachtcompositie in ontvangst. Dit jaar was het een werk van Annemaartje Lemerijs. Gaan we zo meteen horen. Ook de publieksprijs en de persprijs vielen haar ten deel. Morgen komt Lia Shaw naar het podium. Ze komt bij ons zingen. En voor nu klinkt ze hier in een opname van het IVC van de finale. Met dat stuk, Feathers heet het, van Annemaartje Lemerijs. Speciaal dus voor deze competitie geschreven.

0: Feathers van Anne-Maartje Lemerijs. Ze schreef het voor het IVC, het vocalistenconcours in Den Bosch. En hier met zijn sopraan Leo Scholl, die de Grand Prix in de wacht sleepte. Maar dus ook de prijs, de Van Amersfoortprijs, voor deze verplichte compositie die zij zong. Leo Scholl als de beste. Phil Zuid, geleid door Karen Kamensek. En winnaar van IVC, Leo Scholl, komt morgenmiddag naar podium. Het is 16:15, tijd voor de ANWB met Helene Geest.
1: Het is vanmiddag vooral heel erg druk in Zuid-Holland en dat is te wijten aan een ernstig ongeluk op de A16 aan het begin van de spits van Breda naar Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk zijn daardoor al een tijdje 3 rijstroken dicht en de vertraging vanaf knooppunt Zonzeel is ruim een uur. Je kunt voorlopig beter omrijden via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Dat gaat helaas niet helemaal filevrij.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Vorige week zijn de Gramophone Awards uitgereikt. De fameuze prijzen van het Britse tijdschrift Gramophone. Die prijzen worden sinds 1977 uitgereikt in een aantal categorieën. Vandaag laten we er een paar langskomen. In podium, categorie piano, ging de Gramophone Award naar pianisten Live Over Ansnes en Bertrand Chamaillou, die een album opnamen met werk voor piano vierhandig van Franz Schubert. Natuurlijk staat de prachtige fantasie in F kleiner op, F mineur, maar ook dit minder bekende rondo.

Rondo van Frans Schubert, pianisten, live over Hans Nes en Bertrand Chamailloux. Recente plaat, beloond dus met een Gramophone Award, net eind vorige week bekendgemaakt. We laten er nog een paar langskomen tussen nu en de klok van 7. Het is bijna 5:30, NTR Podium. Het subsidiesysteem voor cultuur in Nederland gaat op de schop. Minister Rianne Letschert laat het weten in een brief aan de Tweede Kamer. Ze wil meer zekerheid voor grote cultuurinstellingen en meer zeggenschap voor lokale overheden over de verdeling. De huidige termijn voor de nationale subsidies is 4 jaar. Grote culturele instellingen, denk aan de Nationale Opera of het Noord-Nederlands Orkest, moeten elke 4 jaar subsidie aanvragen. Letschert wil die termijn verlengen naar 8 jaar. Ze zet hiermee de plannen van het vorige kabinet door. Verder moet er meer aandacht komen voor cultuur buiten de Randstad en wil Letschert dat lokale overheden meer verantwoordelijkheden krijgen over de verdeling van het geld. Ze kondigt aan in een gesprek te gaan met de gemeenten hierover. Belangenorganisatie Kunsten 92 ziet kansen met de nieuwe veranderingen, maar maakt zich ook wel zorgen over de financiële haalbaarheid. Om meer geld beschikbaar te maken voor cultuurinstellingen buiten de Randstad moet er namelijk geld weggehaald worden bij andere instellingen. En dan dit nog, de 6 Rijkscultuurfondsen, mondjevol, die nu het geld over verschillende disciplines verdelen, wil Letschert bovendien herindelen. Zogezegd om ambtelijk hokjesdenken tegen te gaan en de grenzen tussen disciplines meer fluïde te maken. Ze noemt dit in een interview met de Volkskrant een, citaat, kwetsbare operatie en zegt voor de zomer te besluiten of ze echt deze weg inslaat. Als de plannen medio volgend jaar definitief worden, zou de nieuwe wetgeving in 2029 van kracht worden. We volgen het bij Podium natuurlijk op de voet. Over Nederlandse cultuur gesproken. Dit is Nederlandse topcultuur van een genie, Tristan Keuris. Veel te jong overleden in 1996 op 50-jarige leeftijd. Maar wat hij geschreven heeft, is allemaal even prachtig. Nieuwe plaat van het Animato Quartet en klarinetist Jelme de Moed. Het langzame deel, een elegie uit het prachtige klarinet Quintet van Tristan Keuris.

beeldend, poëtisch en teder dit langzame deel. Elegie uit het klarinetquintet van Tristan Keuris, geschreven in de jaren 80. Jelmer de Moed, klarinet en het animato kwartet. Een nieuw album met werk van Tristan Keuris. Nog een album dat een prijs won bij de Gramophone Awards, de Britse awards, vorige week bekendgemaakt. U liet al wat horen, Frans Schubert, piano vierhandig. En nu in de categorie Contemporary, oftewel hedendaags. Die prijs is voor het Halle Orchestra, de oudste orkest uit het Verenigd Koninkrijk, voor het album met werk van de Welsche componist Hugh Watkins. De cd viert de jarenlange samenwerking die Hugh Watkins heeft met het Halle Orchestra en chef-dirigent Mark Elder. De tweede symfonie ontstond tijdens de coronapandemie en Watkins droeg het op aan dirigent Mark Elder.

0: uit de tweede symfonie van Hugh Watkins, die die opdroeg aan het Halley Orchestra en chef-dirigent Sir Mark Elder, net goed voor een Gramophone Award in de categorie Contemporary, oftewel hedendaags. Die belangrijke Britse prijzen zijn net bekendgemaakt voor het weekend. We laten er een paar langskomen in het podium. Maar eerst even nu blik op de weg, 5:15. Tijd voor de files met Helene Geest.
1: Het is nog steeds veel drukker dan gebruikelijk, vooral in Zuid-Holland. Maar ook in Limburg zijn vanmiddag opvallend veel bijzonderheden. Er is een ongeluk gebeurd nu weer op de A2 Belgische grens Eindhoven bij Maastricht Airport. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf Maastricht Centrum Noord is de vertraging ongeveer een uur. Verkeer richting Eindhoven kan het beste omrijden via om door de borden Heerlen te volgen. En rijden over de A79 en de A76.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.

Dit was een lied van Joby Talbot, The Song of Wandering Angus, door Tenebrae, geleid door Nigel Short, hun nieuwste album. Vanavond begint het Britse kamerkoor Tenebrae aan een tour door ons land. Doen ze met stralende Engelse meerstemmigheid van onder andere William Byrd en Thomas Tallis. Komende dagen Rotterdam, Eindhoven, Almere, Utrecht, Amsterdam en Maastricht. Voor de snelle beslisser, vanavond 19:15 Rotterdam. Er zijn nog een paar kaartjes. En vanavond voor de thuisblijvers om 20:00 in het avondconcert zingen ze Tenebrae op deze zender. Morgen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, kerkorganist Bernard Winsemius. Hij speelt onder andere, speelde bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander, alweer even geleden. En morgen om 19:30 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam speelt hij Bach en Svelink. En woensdag om 20:15 in het Muziekgebouw Eindhoven, sterviolisten Midori, Mendelssohn's vioolconcert met de Bamberger Symfoniker. Eredirigent Manfred Honeck staat op de bok. Verder speelt het orkest ook nog de 9e symfonie van Anton Bruckner. De Bamberger Symfoniker, prachtorkest, woensdag 19:15 in Eindhoven. De concerttips staan op npoklassiek.nl/podium. Hier zijn de Bamberger Symfoniker onder leiding van de huidige chef Jacob Roussa. Much Ado About Nothing van Erich Wolfgang Korngold met violist hier Bonsori Kim.

0: uit Much Ado About Nothing van Erich Wolfgang Korngold, Bomsodi Kim, viool, en de Bamberg Symfoniker, geleid door Jacob Roussa. En ze zijn dus woensdagavond in Muziekgebouw Eindhoven, dit prachtige orkest, de Bamberg Symfoniker. NTR Podium, tot zo na het nieuws.
1: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 2003. Toen begon in Tivoli Vredenburg Utrecht een jaarlijkse traditie. Met de eerste editie van het Kamermuziekfestival van violist Janine Jansen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Ster. De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
6: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
7: Een vreemde vraag.
6: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
7: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
6: Precies, ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
7: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
6: Nee. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
8: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
10: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
11: Koffie?
12: Ja, lekker.
11: Dan gaan we naar Leeuwarden.
12: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
11: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
12: Dat is leuk. Ik ga mee.
11: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij versproducten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wil afschrikken en geruststellen. Volgens hem is een conflict op dit moment niet op handen en niet onvermijdelijk. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden. Bijna allemaal minderjarigen. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid en riepen leuzen naar de politie, gooiden met stenen en vuurwerk en staken een auto in brand. Vrijdag waren er ook al rellen in Brussel tijdens een vakbondsbetoging tegen de bezuinigingen van de regering. Leerlingen uit het Franstalig onderwijs protesteren tegen de onderwijsbezuinigingen. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13 weken echo. Het experiment met de echo om aangeboren afwijkingen op te sporen wordt niet voortgezet, zegt minister Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13 weken echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot diep in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is in Aalsmeer niemand gewond geraakt. En het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Rondom alle zielen brengt het Nederlands Bachconsort samen met het Arthus Strijkers Ensemble het Requiem van Fauré, met daarnaast werken van Shaw en Pärt. Te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via het Nederlands Bachconsort.nl.
5: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
6: De Mol komt weer bovengronds. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de Mol? De NPO Start Editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
5: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copeland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten?
10: Komfraude.nl.
9: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copeland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.

0: Podium met Hans Hafmans.
1: Met zometeen de reactie van de jonge dirigent Drumado Wijnhamer op zijn tweede prijs bij de Solti International Conducting Competition in Hongarije. Maar eerst muziek van Georg Philipp Telemann door violist Isabelle Faust. Ze is door Gramophone, het Britse blad, uitgeroepen tot Artist of the Year. De albums die ze het afgelopen jaar maakte, die zijn allemaal genomineerd voor een Gramophone Award. Zelfs twee keer in één categorie. Ze nam het dus in feite op tegen zichzelf. Dit album was een van die kanshebbers, maar won niet.

0: Vioolconcert van Georg Philipp Telemann met de titel Die Relingen, de Kikkers. Ja, dat beeld hier prachtig uit. Violist Isabelle Faust en Academie voor Alte Muziek Berlin. Een van haar genomineerde platen voor een Gramophone Award, deze won niet. Maar ze was concurrent met zichzelf. Die andere won dus wel met het vioolconcert van George Ligeti. Isabelle Faust, Artist of the Year bij Gramophone. En dan dit. De Nederlandse dirigent Drumado Wijnhamer kan trots zijn op zijn prestatie bij de Solti International Conducting Competition in Hongarije. Hij dirigeerde vrijdag in de finale namelijk als beste. Maar toch loopt hij de eerste prijs mis. De jury besloot die namelijk aan niemand uit te reiken. Podium sprak met Wijnhamer en hij zit daar totaal niet mee.
1: Een beetje een gek gevoel om jezelf een winnaar te noemen als je de tweede prijs hebt ontvangen. Doordat de eerste niet is vergeven. Maar dat maakt niet zoveel uit aan het eind van de dag. Ik heb al het repertoire kunnen dirigeren die ik heb mogen voorbereiden. En dat met drie waanzinnige orkesten mogen doen. Voor mij is het belangrijkste, ongeacht of dat nou eerste, tweede of derde prijs is, dat ik bij de drie orkesten weer terug mag komen om mijn eigen programma te dirigeren. En daar kijk ik ontzettend veel naar uit. Zeker met het Hongaars Nationaal Orkest. Die waren fantastisch en daar heb ik zoveel van geleerd. En van hun speelwijze, voornamelijk met Hongaarse muziek, dat is heel gaaf.
0: Drumado Wijnhamer is 27 jaar oud, studeerde directie aan het Conservatorium van Amsterdam, voltooit nu zijn studie, zijn master, aan het Franz Liszt Conservatorium in Weimar in Duitsland. Eerder kreeg hij al de Nederlandse Kersjes Dirigentenprijs. Nu probeert Wijnhamer dus ook voet aan de grond te krijgen in Hongarije door zijn deelname aan het concours, vernoemd naar dirigent Sir Georg Solti. Hij genoot het meest van het Hongaars Nationaal Philharmonisch Orkest, dat volgens hem verrassend open stond voor zijn ideeën.
1: Tijdens de finale en het galaconcert heb ik met het Nationale Orkest van Hongarije Kodály's Dances of Galanta gedirigeerd. Dat is een stuk wat zij zo lang kennen. Dat is exact hun taal, hun cultuur, hun moedermelk als het ware. Kom je daar als Nederlander die in Duitsland woont repeteren met een orkest wat dat eigenlijk en niet zo stiekem veel beter kent? Gelukkig begonnen met een doorloop van het stuk. En toen hadden ze ook wel door dat ik het stuk best goed kende. Ik heb het één keer eerder met een Duits orkest gedaan. Uiteindelijk was dat een waanzinnige wisselwerking en samenwerking dat ik heel erg tevreden met beide concerten was.
0: Drumado Wijnhamer kunnen we laten horen. Hier is hij afgelopen vrijdag met het Hongaarse Nationaal Philharmonisch Orkest en de mooie chemie tussen deze jonge dirigent en dit uiterst ervaren Hongaarse orkest, met name in dit repertoire, de Dansen uit Galanta van Zoltán Kodály.

0: De dansen uit Galanta van Zoltán Kodály. Het winnende werk van Dromado Wijnhamer afgelopen vrijdag in Hongarije. Het Hongaars Nationaal Philharmonisch Orkest. Hij won de tweede prijs, eerste prijs niet uitgereikt, van de prestigieuze Solti International Conducting Competition. Het is net 6:30 geweest in podium de ANWB met Helene de Geest.
1: De files worden langzaam korter. De nasleep van een aantal ongelukken veroorzaakt nog wel veel extra reistijd. Vooral in Zuid-Holland en ook in Limburg. Maar alle wegen zijn weer vrij. Dat geldt dus ook voor de A2 Belgische grens Eindhoven na een ongeluk bij Maastricht Airport. De vertraging vanaf Gronsveld is nog wel een uur, maar die neemt snel af.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Deze week in de gouden opname bariton John Breugeler. De Limburgse zanger overleed 2 weken geleden op 81-jarige leeftijd. Hij zong lied, opera, oratoria en hedendaags over de hele wereld. Het meest bekend in Nederland werd hij misschien wel met zijn vertolking van Wotan in de Ring des Nibelungen van Richard Wagner. Het komt allemaal voorbij deze week. Maar we beginnen vandaag met zijn grote liefde. Eerste grote liefde, het lied. Eind jaren 60 won John Breugeler het vocalistenconcours in Den Bosch. Opgegroeid in een zuidelijke koorcultuur van Vaals was liederen zingen een tweede natuur. Binnen en buitenshuis werd er gezongen, overal en van alles. En Breugeler zong mee. Op het conservatorium dacht hij aanvankelijk dat hij het lied in zou gaan, liedzanger zou worden. Beetje tot zijn eigen verbazing ontwikkelde zijn stem zich ook in een heel andere richting. Nog tijdens zijn studie debuteerde Breugeler bij Opera Zuid en kort daarna bij de Nederlandse Opera Stichting, waar hij meer dan 20 rollen zou vertolken. Maar het lied verdween nooit van zijn repertoire. Voor Breugeler was een lied een opera in het klein. Hier horen we hem in een lied van Mahler, Gustav Mahler, met het Gelders Orkest onder leiding van Roberto Benzi. Een duet uit Des Knaben Wunderhorn. En als eerste hoor je mezzosopraan Jart van Es en dan John Breugeler.

Wo die schönen trompeten blazen uit des knaben Wunderhorn van Gustav Mahler, bariton John Breugeler met zijn sopraan Jart van Nes, Gelders Orkest geleid door Roberto Benzi in 1992. Deze week in de gouden opname bariton John Breugeler, morgen meer. Meer info op npoklassiek.nl/podium bij de gouden opname. Vooruit nog één gramophone winnaar. De Lifetime Achievement Award is naar pianist Imogen Cooper gegaan. Zij kondigde begin dit jaar aan te stoppen met pensioen te gaan. Ze zei, ik kijk uit naar de dag dat ik een piano zie en denk, vandaag ga ik voor mijn plezier spelen. Ze wil meer lezen, meer schrijven, reizen voor de lol en niet om concerten te moeten geven. Ze toert nog even rond en februari volgend jaar geeft ze haar laatste concert in Nederland, in Amare in Den Haag, met bariton Henk Neven in De Winterreizen van Franz Schubert. Hier speelt ze een van de mooie Schubert-cd's, pianist Imogen Cooper.

Het slot van de fantasiesonate nummer 18 van Franz Schubert door pianist Imogen Cooper, nu uitgeroepen door Gramophone als de prachtige winnaar van de Lifetime Achievement Award. Nog even een nieuw album in podium met muziek van Michel Richard de Lalande door Le Concert Spirituel, geleid door Hervé Niquet. De Lalande, 300 jaar geleden overleden, werkte aan het hof van Lodewijk XIV, was vermaard om zijn religieuze muziek en zijn divertissement. Dit bijvoorbeeld, werken geschreven voor Pour le souper du roi, voor het diner van de koning dus. De koning zegt, ik ga eten, jij gaat maar op een houtje bijten of op een houtje blazen, dat mag ook.

0: Pour le souper du roi, voor het eten, koning en jij maar spelen. En componeren Michel Richard de Lalande, chique muziek door Le Concert Spirituel, geleid door Hervé Niquet. Nieuw album. Zometeen Opium met Annemieke Bosman. Annemieke, welkom terug.
1: Nou, dank je Hans. Daar zijn we weer. Ja, het laatste kwartaal van Opium nu al trouwens een week bezig. Maar
0: met een traan.
1: We gaan er nog even vol voor. Absoluut, drie maanden.
0: Ja, wie is je gast?
1: Bo Tarenskeen, theatermaker. Hij is ook gek op Ludwig Wittgenstein. Daar is hij bezig met een oneindige theatercyclus. Maar hij heeft even een zijstapje gemaakt naar Sukarno. Want hij heeft een Indische achtergrond. En deze figuur behoefde ook een toneelstuk. Nou, daarover ga ik het zo meteen met hem hebben in Opium.
0: Zo, dat wordt een complex gesprek.
1: Ja, laten we erop hopen.
0: Ja, leuk. Zometeen in Opium.

0: Zo, de stembus hangt weer aan de lader. De top 400 concertzaal is weer schoon. En alle 400 nummers zijn weer gedraaid. Maar iedereen die er nog geen genoeg van heeft of iets gemist heeft, kan terecht op onze website. Je vindt er natuurlijk het prachtige klassieke top 400 concert. En je kunt er de hele klassieke top 400 nog eens rustig bekijken en beluisteren. Gewoon nog even heerlijk nagenieten. Op nploklassiek.nl/top400.
1: Ster.
2: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
3: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
4: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
5: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Hoornvirtuoos Felix Kliezer maakt zijn debuut bij het Residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het internationale vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond dicht. De veiligheidsmaatregelen worden verscherpt na de aanhoudende beschietingen door de Houthis in buurland Jemen. Zaterdag vielen er 13 doden en ruim 300 gewonden. Een deel van het distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
1: De directeur van Albert Heijn weet niet wanneer de problemen zijn opgelost. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Ze noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarigen. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
1: Vrijdag waren er ook al rellen in Brussel tijdens een vakbondsbetoging tegen bezuinigingen van de regering. Het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. In Via Inferno neem ik, sterrenkonijn, je mee in mijn fascinatie voor Dante Alighieri's goddelijke komedie. En maken wij samen een muzikale afdaling in liefde en duisternis. Nu in het theater. Ga naar viainferno.nl.
5: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
6: Capella Amsterdam zingt de motetten van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
7: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
6: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
8: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
9: Goedenavond, van harte welkom. Fijn dat je weer hebt afgestemd op Opium. Nog één kwartaal het kunst- en cultuurprogramma op de klassieke zender. Daarna zijn we hier voorgoed vertrokken. Dus spits nog eventjes de oren. Dan kun je vanavond horen wat theatermaker Bo Tarenskeen ons te vertellen heeft. Voor het Nationale Theater heeft hij de voorstelling Sukarno gemaakt, waarin hij zelf, samen met actrice Esther Scheldwacht, de man speelt die voor een onafhankelijk Indonesië heeft gestreden. En die zelf ook niet onomstreden was. Om voor elkaar te krijgen wat hem met Indonesië voor ogen stond, bombardeerde hij zichzelf in 1963 tot president voor het leven. En in 1966 moest hij die macht na een staatsgreep overhandigen aan generaal Suharto. Maar hij begon in 1949 met het werken aan een democratie. Daarom eerst muziek van een koning die volgens de legende datzelfde. Om voor elkaar te krijgen wat hem met Indonesië voor ogen stond, bombardeerde hij zichzelf in 1963 tot president voor het leven. En in 1966 moest hij die macht na een staatsgreep overhandigen aan generaal Suharto. Maar hij begon in 1949 met het werken aan een democratie. Daarom eerst muziek van een koning die volgens de legende datzelfde nastreefde.

0: Met het nodige geschal van bazuinen doet koning Arthur zijn intrede in de gelijknamige opera van Henry Purcell. En terecht wat mij betreft. Want deze mythische koning probeerde het goede te doen en moest uiteindelijk toch het onderspit delven tegen de kwade krachten in zijn rijk. Een van de inventies van koning Arthur was de beroemde ronde tafel, waarin niemand aan het hoofd zat en dus iedereen gelijk was. En die je daarmee als een symbool van democratie kunt zien. Ik koos deze muziek uit voor theatermaker Bo Tarenskeen, die vanavond bij mij te gast is om te praten over zijn voorstelling Sukarno. Sukarno was de charismatische figuur die onder de Nederlandse kolonisator voor een onafhankelijk Indonesië streed. En die, toen die onafhankelijkheid in 1949 eindelijk weer een feit was, de eerste president werd van dat immense eilandenrijk. Maar onomstreden was hij niet en dat is natuurlijk stof voor drama. Vandaar deze voorstelling ongetwijfeld. Bo Tarenskeen, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je hebt zelf een Indische achtergrond. Speelde Sukarno in jouw achtergrond een rol, in jouw familie een rol?
1: Ja, hij was bevriend met mijn opa van vaders kant. Ze waren allebei civiel ingenieur, allebei architect. Studeerde de Technische Hogeschool Bandung bij dezelfde docenten. En toen Indonesië onafhankelijk was en de soevereiniteitsoverdracht was geweest, moesten dus eigenlijk alle mensen met een Nederlands paspoort, dus ook de Indische mensen, dus mensen met, hoe zeggen we dat, inlandse voorouders, Sumatraanse voorouders of Ambonese voorouders, moesten dus ook weg. Maar Sukarno had tegen mijn opa gezegd van, je hoeft niet weg, hè? Blijf hier mijn land op te bouwen. En opa heeft toch voor gekozen om naar Nederland te gaan. Maar er werd in onze familie altijd.
0: Waarom eigenlijk? Waarom wilde die niet helpen? Want, ik bedoel, als Sukarno het zelf vraagt.
1: Zij waren Indisch, mijn familie was Indisch.

0: Dus dat betekent gemengbloedig, zowel Indonesisch als Nederlandse wortels. Of Indonesisch kun je eigenlijk niet zeggen, want dat bestond nog niet in de tijd dat zij geboren werden. Maar het is moeilijk eigenlijk, want inlands klinkt weer zo koloniaal. Nou goed, wortels uit die plek en Europese wortels. Nederlands staatsburger. En daar heerste onder een groot deel van de bevolking, niet 100%, maar wel een deel van de bevolking, achterdocht jegens. Want dat waren ook de kolonisten. Zouden altijd de kant van de Nederlanders kiezen. Er heerste gewoon wantrouwen, achterdocht. En mijn opa had zoiets van, ja, als ik hier blijf in dit land waar ik al 3 generaties woon, of 4. Of als je aan de moederskant kijkt, oneindig veel generaties natuurlijk. Dan word ik een tweederangs burger in mijn eigen land. En ik ben liever een tweederangs burger in het verre Nederland, wat ik minder goed ken. Dan dat ik mijn... Ja, dat is minder pijnlijk om in een ander land tweederangs burger te worden. Dat wist hij omdat hij als bruine man in een wit land in, zou het zijn, begin jaren 60... natuurlijk tien stappen achteruit zou moeten doen. En dat klopt ook. In Indië, Indonesië, bouwde hij stuwdammen en snelwegen en bruggen. En in Nederland mocht hij alleen maar administratief werk doen.
1: Was zijn diploma daar eigenlijk, ik bedoel, nog even los van discriminatie, was zijn diploma daar ook gewoon niet geldig? Ook al was dat onder de kolonisator nota bene verworven in Indonesië. Dat is toch eigenlijk wel gek?
0: Ik denk dat huidskleur 100%.
1: Dat de reden was. Ja. Dus er werd eigenlijk positief over deze figuur gesproken in jouw familie. Heb jij dat idee dan geadopteerd? Of ben je achter heel andere dingen gekomen toen je met deze voorstelling aan de slag ging? Of was dat ook misschien wel de behoefte om Sukarno te nuanceren bijvoorbeeld? Of wat dan ook?
0: Nee, ik heb dat idee wel. Ik ben met dat idee opgegroeid van Sukarno als held. Ook hoe die in een stripboek van Wil tot Nu werd geportretteerd. En toen ik me op een gegeven moment ging verdiepen in het Indische verleden, in ons koloniale verleden, maar ook in hoe Sukarno werd gezien in andere Indische families, merkte ik toch wel een heel ander beeld wat naar voren kwam. Als landverrader, iemand die met de Japanse bezetter collaboreerde, die zijn eigen landgenoten heeft opgeofferd om gedaan te krijgen wat hij wilde bereiken.
1: Bijvoorbeeld door ze op te roepen dwangarbeider te worden, eigenlijk onder de Japanse bezetter, toch?
0: Ja, er was één zwarte periode in zijn leven waar hij altijd met schaamte op terug heeft gekeken en die ook door vijanden van Sukarno heel graag wordt aangegrepen om hem zwart te blijven maken. Is dat, kijk, op een gegeven moment was Nederland daar weggejaagd door de Japanners in de Tweede Wereldoorlog. Die gingen daar de dienst uit maken en die gaven bestuursfuncties aan de Indonesiërs zelf. En die beloofden de Indonesiërs ook van wij kunnen jullie gaan bevrijden. Hè? Op een gegeven moment kunnen jullie met onze hulp een onafhankelijk land worden, wat jullie altijd wilden. En Sukarno werd gebombardeerd tot een soort burgemeester in oorlogstijd. En aan Sukarno werd vervolgens gevraagd van, het zou wel fijn zijn als jij even voor wat arbeiders, vrijwillige arbeiders voor ons kon zorgen, voor onze oorlogsfabrieken, onze kopermijnen. En we zijn ook nog bezig met een spoorlijn in Burma. Heb je daar nog wat arbeiders voor? En Sukarno wist wel, het gaat daar niet heel erg goed mee aflopen met die mensen. Maar ja, hij had de Japanners nodig voor zijn vrijheid, voor hun onafhankelijkheid, voor het erkennen daarvan. Hij koos ervoor om ook met de ene bezetter, dus met Japan, de andere bezetter, Nederland, te verslaan. Dus hij maakte die afweging. En ja, in het kader daarvan heeft hij dus 300.000 landgenoten opgeofferd, waarvan er 70.000 levend terugkeerden van de spoorlijn in Burma en de kopermijnen.
1: Heeft hij eigenlijk dagboeken of zo nagelaten? Weet jij hoe hij zelf op deze dingen terugkeek? Is dat uit interviews gebleken? Of?
0: Ja, dit is bijvoorbeeld. Je hebt, op een gegeven moment heeft hij een autobiografie laten optekenen door een New Yorkse journalist Cindy Sherman. Het grootste gedeelte van die autobiografie die hij heeft gedicteerd bleek onwaar te zijn en geroddeld. Dus volgens mij werd hij, naar aanleiding van die autobiografie, werd hij Mr. 10% genoemd, omdat 10% van het boek waarheidsgetrouw was. Maar wat goed was van die Cindy Sherman, die bleef wel hierop hameren. Die bleef hierop terugkomen van, ja, maar hoe zat het nou met die Romusha's, met die dwangarbeiders, met die Indonesiërs die je naar Japan hebt gestuurd? En daarvan moest hij wel toegeven van, ja, dat daar heb ik me altijd voor geschaamd. Daar heb ik altijd dat was echt de zwarte bladzijde in mijn eigen geschiedenis.
1: Maar ja, wel goed eigenlijk, lijkt me, om ook in staat te zijn... ik weet niet of je dat nog tijdens een regering heeft gedaan... maar om te erkennen dat je gewoon fout hebt gemaakt, toch? Mm-hmm. Ik bedoel, als je verder moet met het volk waarvan je dit offer hebt gevraagd.
0: Ja.
1: Want ja, kijk, Indonesië is een enorm groot eilandenrijk. 80 miljoen inwoners in ieder geval toen. 400 jaar heeft het gezucht onder de Nederlanders. Eerst onder de kooplieden van de VOC. En toen de VOC failliet was, heeft de Nederlandse staat de macht daar overgenomen en de onderdrukking voortgezet. Er is door de Nederlanders gruwelijk huis gehouden. En toen Sukarno in de 20e eeuw in beeld kwam... waren daar de Tweede Wereldoorlog, de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië... en ook nog weer dan geweld bij de machtsovername door generaal Suharto... waarmee het eindigt voor Sukarno. Nou, dat is groot, veel, massaal. Hoe maak jij daar dan als theatermaker een voorstelling van? Waar begin je? Ik bedoel, heeft het lang geduurd voordat je de vorm had... waarin je dit verhaal van Sukarno wilde vertellen?
0: Ik begin niet vanuit één wel omschreven idee of visie nooit. Ook omdat ik, zodra ik weet wat ik wil vertellen, vind ik het niet meer leuk. Dus dat probeer ik zo lang mogelijk intuïtief te houden.
1: Maar je hebt ook van Sukarno best een weifelende persoon gemaakt, viel me op.
0: Maar hij was ook echt een filosoof. Tenminste, in het begin van zijn leven was hij... het was echt een intellectueel. Die las een boek per dag... De Franse filosofie, de Duitse romantiek, alles heeft hij verzwolgen op jonge leeftijd. Hij was een buitengewoon intelligent leerling. Hij haalde met hoge cijfers de HBS. En dat was een pittige opleiding in die tijd. En werd als een van de weinige Javanen toegelaten tot de Technische Hogeschool Bandung. Dat was ook heel dubbel aan hem, want hij was en een intellectueel... en een denker en een filosoof, maar ook een enorme macho... en theatraal en charismatisch en grof gebekt. Dus daarin botste hij ook met Mohammed Hatta en Soutan Shahrir... zijn twee kompanen van de revolutie. Maar het is eigenlijk met het doen van die research... is dus duizenden bladzijden biografie en geschiedenis van die periode... reist er opeens... ontstaat er een thema. En... je merkt dan op een gegeven moment tijdens het lezen en het aantekeningen maken. En terwijl je research doet, schrijf je alvast monologen en theatrale teksten. Je weet nog niet waar het toe gaat leiden. Maar blijkbaar kies je intuïtief al vanuit je onderbewustzijn. Heb je blijkbaar al een visie. Want al die teksten die er op een gegeven moment op papier stonden, bleken met verlies te maken te hebben. Het gaat een heel groot deel over de Gijsbrecht van Amstel. Die man die zijn stad verliest.
1: Ja, want
0: verhaal.
1: Dat is interessant. Want Sukarno was dus, ondanks dat hij dan last had natuurlijk van de Nederlandse onderdrukkers... ook gek over de Nederlandse cultuur.
0: Absoluut.
1: Hij kende Vondel beter dan de gemiddelde Nederlander vermoedelijk.
0: Ja, hij kende de Nederlandse cultuur beter. En de literatuur had meer gelezen dan de gemiddelde Nederlander... van de Nederlandse schrijvers. Herman Gorter,
1: En dus hij trekt steeds die parallel met de Gijsbrecht. Hè? Gijsbrecht verliest Amsterdam uiteindelijk.
0: Ja, Gijsbrecht, een van de beroemdste Nederlandse toneelstukken. Een soort Troje-verhaal in Amsterdam van 1300. Gaat over de leider van Amsterdam die zijn stad verliest aan de vijand. En afscheid moet nemen van zijn stad. En daar spiegelt Sukarno zich in mijn toneelstuk dan aan. En dat gaat over verlies, maar dat gaat ook over... het verlies van je idealen. Het toneel gaat voor een heel groot deel over de Indische mensen die daar weg moeten, die hun land verliezen.
1: Ja, en ook misschien inderdaad, aan het einde van zijn leven is hij heeft zich uitgeroepen tot eeuwigdurende president. Hè, mm-hmm. Waarmee je toch wel een beetje afdrijft natuurlijk van de democratische waarden waarmee die hele Republiek Indonesië natuurlijk werd opgezet.
0: Ja, absoluut.
1: En zo is hij uiteindelijk ook dan door de volgende dictator afgezet. Dat was dan Suharto.
0: Ja.
1: Dat lijkt mij ook wel een dramatische wending.
0: Ja, heel tragisch. Suharto is trouwens niet te vergelijken met Sukarno. Suharto was echt een hele foute dictator. Foute dictator. En Sukarno was een stoute dictator. Maar het is ook een discussie onhevig of hij een dictator was. Ik vind zelf van niet. Hij heeft niemand tegen de muur gezet ooit. Maar hij heeft zich veel te veel macht toegeëigend en bleef te lang vasthouden aan de macht. En hij werd inderdaad echt wel de persoon die hij als jongere zou verafschuwen.
1: Maar wilde hij iets met Indonesië wat de Indonesiërs zelf niet wilden? Want op een gegeven moment kwam er een geleide democratie. Hè? Dus toen werd dat idee van een gewone democratie losgelaten. Dat moest dan geleid worden. Anders kreeg je er bepaalde idealen of plannen niet doorheen.
0: Het tragische van Indonesië was eigenlijk, dat zie je met zoveel koloniën die door het Westen zijn, waarbij de landsgrenzen door het Westen zijn opgetekend, dwars door stammen en culturen en tradities heen, was Indonesië ook een eilandenrijk van hoeveel duizenden, tienduizenden eilanden. Die eigenlijk door Van Heuts, generaal Van Heuts, met heel veel genocidale praktijken bij elkaar is veroverd op een gegeven moment. Begin 20e eeuw. En van die grenzen heeft op een gegeven moment Soekarno nog gezegd, nou oké, dit gaan we nu Indonesië noemen. Dit is nu van ons. Maar dat was natuurlijk een mengeling van sultanaten, hindoevolkeren, Toraja, Batak-volkeren, christenen, katholieken, protestanten, alles door elkaar. Boeddhisten. En zodra dat land onafhankelijk was, ontstonden meteen allemaal krachten die zich wilden afscheiden. Noord-Sumatra wilde een sharia-islamstaat zijn.
1: Waarom wilde Sukarno het per se bij elkaar houden? Waarom niet gewoon terug eigenlijk naar hoe het ooit was dan?
0: Ja, maar over wanneer heb je dan?
1: Ja, voor de Nederlanders kwamen.
0: Ja, maar dat was voor de Nederlanders kwamen was het ook voortdurend in beweging.
1: Ja.
0: En je had het rijk van de Majapahit, als ik het goed uitspreek. Maar in de tussentijd was Indonesië voor een heel groot deel weer islamitisch. Dus dat Maharaja werkte ook niet meer, dat verhaal. Nee, het is interessant. Ja, waar zou je dan naar terug hebben moeten gaan? Misschien meer een soort Verenigde Staten van Indonesië was dat beter geweest, waarbij elke staat meer soevereiniteit had gehad dan nu. En je hoort nu nog steeds de klacht in overal buiten Java van eigenlijk de rest van Indonesië buiten Java wordt een beetje gekoloniseerd door de Javanen. Zeker Papua. Die hebben helemaal niks met de rest van Indonesië natuurlijk. Dus ja, de tragiek daarvan is ook is dat het kolonialisme gewoon wordt voortgezet met andere middelen na het vertrek van de Nederlanders. Het is een heel onwaarschijnlijk land, een heel onwaarschijnlijke natie, waarvan je eigenlijk ook heel erg hoopt dat dat bij elkaar blijft en gaat functioneren. Maar als je kijkt naar de praktijk, het is nooit ideaal geweest.
1: Wat hoop je eigenlijk dat mensen meenemen over Sukarno?
0: Dat gaat voor iedereen anders zijn. Iedereen gaat iets anders meenemen. Indische mensen nemen iets anders mee dan Joodse mensen. En dan witte Nederlanders. Dan kinderen van veteranen, Indonesiërs. Wat leuk is dat wanneer we weer in Den Haag staan, komt de dochter van Sukarno kijken. Kartika Sukarno. Die komt. Die heeft blijkbaar in Indonesië gehoord over de voorstelling. Dus ik ben heel erg benieuwd wat zij ervan gaat vinden. Ik hoor van Indonesische mensen heel wisselende reacties. De een die vindt het een te grote, hoe zeg je dat? Van de troon gestoten, te grote ontheiliging. En de ander vindt het fantastisch. Maar dat vind ik zelf het fijnst. Als de reacties zo uiteenlopen. Want dan dat die ieders preoccupaties reflecteren daarmee.
1: Nou, dankjewel. Fijn dat je er was, Bo Tarenskeen. Ik ga er eens even op kouwen. Wat waren mijn eigen preoccupaties eigenlijk bij het kijken naar Sukarno? Ja, jouw voorstelling samen met Esther Scheldwacht moet ik nog even vermelden. Jij speelt Sukarno voor de pauze, zo voor een zekere césuur. En zij speelt de oudere Sukarno in co-productie met het Nationale Theater. Daar kun je nog heen tot en met 7 november aanstaande in theaters in het land. En meer info hierover kun je vinden op onze website npoklassiek.nl/opium. Ja, en Bo zei het net, Sukarno hield ook van toneelspelen. Hij nam dan vooral graag vrouwenrollen op zich. Hij was breed ontwikkeld. Hij kende de Europese literatuur op zijn duimpje. Nou, dan ga ik ervan uit dat hij vast ook wel de westerse klassieke muziek heeft meegekregen. We gaan luisteren naar Carl Philipp Emanuel Bach. Dat is de beroemdste telg van Johann Sebastian. Ook een breed ontwikkeld man en als een vis in het water in de hoogste kringen.

0: Celliste Eleanor Frey hoorde je samen met de Academia dei Dissonanti. En ze speelde het concert voor cello en strijkorkest, het eerste deel daarvan, WQ 170 van Carl Philipp Emanuel Bach.
1: De seizoenen.
0: Dit jaar haakt Opium aan bij het multidisciplinaire kunstproject De Seizoenen. Dat is een samenwerking tussen pianiste Marie-François en literair productiehuis Vonk en Zonen. Marie-François speelt een hedendaagse interpretatie van alle 12e maanden uit De Seizoenen. De jaarcyclus die Pjotr Iljitsch Tchaikovsky 150 jaar geleden componeerde. Elke maand wordt een opname van François gecombineerd met een gloednieuw gedicht, precies zoals Tchaikovsky dat in 1876 ook al deed. Vandaag hoor je een gedicht van Lise Spit, voorgedragen door acteur Koen de Bouw. En Marie-François speelt, tja, Tchaikovsky's Oktober.
2: De val. Oktober. Ik val en klamp me vast. Aan onkruidstengels. Aan stoelleuningen. Aan hondenkettingen, fietsnietjes. Aan veilig verankerde vrienden. Vastgeklonken voelt mijn lood zich met benen. Mijn zakken zich met zand. Mijn holte zich met monden. Ik val opnieuw, de mensen uit de armen. Onderweg plaats ik schellen weer op ogen. Ontdiggelen bord, ontdeuken buil, trekken doek op. Schrik de mensen uit katzwijm, werp koude dingen van daken af en pluk mensen van de deuren waarmee ze binnenvielen in hun eigen huizen. Prop blaadjes weer in kruinen. Zo zet ik enkelingen op hun geloof, passeer rakelings de vliegen en de genade die ik terug in de juiste toon duw, benoem een paar regeringen, haal de boter uit hun achterste en feestjes uit het water, til krijgers op uit hun zwaard, maak slapers, tok, met hun eigen blok weer wakker. Uit de andere verbazing in de ene val ik hoger en hoger, steeds in betere aarde, want uiteindelijk val ik op jou, een scheepje. Zo zeldzaam, naadloos.

Marie-François speelde Oktober, lied van de herfst van Tchaikovsky. En daarvoor hoorde je het gedicht dat Lize Spit bij deze maand geschreven heeft. Begin november, nou, dan gaan we natuurlijk luisteren naar de uitvoering van Marie van die maand. En ja, dat is dan alweer de ene laatste, want verder dan december strekt de voorraad niet. Maar niet getreurd, je kunt alles terugluisteren via onze website npoklassiek.nl/opium. En de gedichten zijn ook uitgekomen in een bundeltje bij Das Mag. En wil je Marie-François live de seizoenen horen spelen? Dat kan aanstaande vrijdag in het Pianola Museum in Amsterdam.

0: Isabelle Faust hoorde je samen met Alexander Melnikov met het derde deel van de sonate voor viool en piano nummer 2, opus 12, nummer 2 in A groot van Beethoven.
1: Bijna vergeten.
0: Ja, na een week lang te zijn getrakteerd op hitradio op NPO Klassiek kunnen we je in deze rubriek nog maar eens wijzen op de bijna vergeten liedjes en muziekstukken die je nog maar zo zelden hoort op de zender. Zoals de stem van Esma Redzepova. Zij overleed 10 jaar geleden, ontfermde zich naar verluid over 47 pleegkinderen, zong als een van de eerste artiesten in het Romani en droeg als gevolg daarvan als eretitel Zigeunerkoningin van de Balkan. Haar stem werd alom gekoesterd, maar je hoort hem bijna nooit meer. Tot nu. Hier zingt Esma Redzepova Romano Horo.

En dat was dus de Zigeunerkoningin van de Balkan, Esma Redzepova met Rumanu Horu. Zij was onze bijna vergeten artiest van vanavond. Morgen in Opium Sander Burger. Ik ga het met hem hebben over de film Yuri. Naar het leven van Yuri Egorov, de pianist. Gebaseerd op het boek In het huis van de dichter van Jan Brokke, die in de jaren 80 bevriend met hem was. Maar eerst, zometeen om 8 uur, Wouter Plezier met het avondconcert. Luister en geniet en tot morgen. Dag.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer
1: klassiek. Deze week de Gnossienne en de Gymnopédie van Erik Satie. Zijn muziek laat je denken dat hij heel evenwichtig was, maar hij was een wervelwind in zijn eigen storm.
2: Ik denk dat Satie voor zijn tijd wel heel vreemd was. Hij gaf ook vreemde titels aan zijn muziekstukken, zoals Uitgedroogde Embryo's, het strijdlied van de koning der sperziebonen, et cetera.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
4: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
5: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder andere Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.
4: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
6: Beleef een koninklijk feest met Händel. Parnasso in Festa, een groots oratorium dat Händel schreef als huwelijksgeschenk voor Anna van Hannover en Willem IV. Uitgevoerd door het Apollo Ensemble. 24 en 25 oktober in Leeuwarden en Lelystad. Info apollo-ensemble.nl.
7: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
8: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
2: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
1: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
3: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
1: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer vannacht een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen. En het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
8: Wat breng je de wereld in als de wereld opraakt? Oersoep, een nieuwe muzikale voorstelling van Night, naar de roman van Brechtje Hofstede en live muziek van K.O. Brass. Tot en met 18 december te zien. Boek nu via nite.nl.
7: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
10: Rondom alle zielen brengt het Nederlands Bach-consort samen met het Arthur Strijkers Ensemble het Requiem van Fauré, met daarnaast werken van Shaw en Pärt. Te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via het Nederlands Bach-consort.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Avondconcert met Wouter Plaisier.

Nocturne nummer 4, opus 15 nummer 1. Van Frédéric Chopin op de achtergrond door pianist Sergio Tiempo. Op zijn recital in de Grange van La Grande Risbar, ligt in Incourt in België. En het recital van hem heette Soirée Sud-Américaine. Dus veel Latijns-Amerikaanse componisten, maar ook, we horen het, Frédéric Chopin. Meer muziek nog van Chopin, etudes en preludes. Straks op het recital van Sergio Tiempo. Straks rond 9:30. Iets voor 9:30. Nog in België. En het recital van hem heette Soirée Sud-Américaine. Dus veel Latijns-Amerikaanse componisten, maar ook, we horen het, Frédéric Chopin. Meer muziek nog van Chopin, etudes en preludes. Straks op het recital van Sergio Tiempo. Straks rond 9:30. Iets voor 9:30. Nou, we beginnen met het Britse vocale ensemble.

Samuel Barber, Ivo Antonini en ook nog de mis voor twee koren van Frank Martin. Ja, dan begint het programma zometeen. Dan gaan we dan aan één stuk horen, het gedeelte voor de pauze. Het begint met Ivo Antonini, dan van Felix Mendelssohn. Een koorstuk uit de Elias. Muziek van Jessica Ulusoy Horsley. William Byrd komt voorbij, Roderick Williams en Samuel Barber. Een stuk uit de Elias van Mendelssohn. Mendelssohn die op 27 juli 1846, één maand voor de geplande première van Elias, aan zijn zusje Fanny schreef: ik werk harder dan ooit, want een enorm deel van Elias is nog niet gekopieerd. En dat terwijl het eerste deel in Engeland al gerepeteerd wordt. Het eerste dat ik morgen doe is mezelf opsluiten en ik kom pas weer tevoorschijn als het stuk af is, wat nog wel een week of drie kan duren. Dat zweer ik bij mijn paard. Nou, de première 26 augustus 1846 in Birmingham met een orkest van 125 man en een koor van 271 zangers en zangeressen, 79 sopranen, 60 alten, overwegend mannen, 60 tenoren en 72 bassen, was meteen een daverend succes. Zometeen Den Erhard zijn een engelen bevolen uit de Elias van Mendelssohn, maar meer ook het adagio voor strings van Samuel Barber in de koorversie. Oorspronkelijk ontstaan als het middendeel van zijn eerste strijkkwartet in 1936. Maar na de staande ovatie op de première wist Samuel Barber dat hij hiermee goud in handen had. Stuurde direct een orkestversie naar dirigent Antonini Toscanini. Die Arturo Toscanini moet dat zijn, sorry. Die na de eerste repetitie bewonderend zei: wat is dit eenvoudig en mooi. De adagio groeide uit tot een klassieker. Je hoort het ook veel op begrafenissen. En Barber maakte ook nog een bewerking voor koor. Als Agnus Dei van de Latijnse mis hoefde de noten toen nauwelijks te veranderen. Van Ivo Antonini horen we Doom Aurora, een Zwitsers-Italiaanse componist. Bekend vanwege zijn werken voor koor. Hij begon als pianist, volgde daarna een jazzopleiding in Bern. Maar maakte in 2006 kennis met de beroemde kinderkoor Coro Calicantus. En vanaf dat moment schrijft Ivo Antonini vrijwel uitsluitend koormuziek. En dan, ik noemde die naam ook al, Jessica Ulusoy Horsley, een Brits-Zwitserse componist, dirigent en violist. Van haar delen uit haar Engels muziek, engelenmuziek. Een spirituele koorcyclus die tussen 2024 en 2025 ontstond. En geïnspireerd op het boek Muziek der Engel van Wolfgang Müller. Het stuk onderzoekt de spirituele ruimte tussen het menselijke en het transcendente. Nou, heel veel woorden. Zometeen ook veel muziek. Allereerst van Ivo Antonini. Dan Den Erhard zijn een engelen bevolen van Mendelssohn. De Engels muziek van Jessica Ulusoy Horsley. Het Aveverum Corpus van William Byrd. En een nieuw stuk wat daarop geïnspireerd is van Roderick Williams. Aveverum Reimagined. En tot slot het Agnus Dei van Samuel Barber. Hier is het ensemble Tenebrae onder leiding van Nigel Short.

Het eerste gedeelte van het concert Engels muziek door het vocale ensemble Tenebrae onder leiding van Nigel Short in de abdij van Fischingen in Zwitserland 1 maart jongstleden met moderne muziek van Ivo Antonini en Jessica Ulusoy Horsley en Roderick Williams en oudere muziek van Felix Mendelssohn, William Byrd en Samuel Barber. Van de laatste zo even het Agnus Dei, de vocale versie van het Adagio for Strings. En dat was dan het gedeelte van het concert voor de pauze in Fischingen in die abdij. Na de pauze nog één werk, de mis voor twee koren uit 1926 van Frank Martin. Hij begon aan het stuk in 1922, componeerde toen een versie die hij voltooide en legde die vervolgens weg in de la. Achteraf zei hij, ik wilde niet dat het werk zou worden uitgevoerd, want ik vond het een zaak tussen God en mijzelf. Een privékwestie. Pas in 1963 werd die mis voor het eerst uitgevoerd en gepubliceerd. Daar kwam een dirigent aan te pas, Frans Brunert, die echt erop aandrong. Ja, en waarom toch stopte Frank Martin dit stuk in een bureaula? De verklaring ligt in de jeugd van Frank Martin. Hij was opgegroeid in een calvinistisch domineesgezin en religieuze thema's vormden de basis van veel van zijn muziek. Het geloof gaf hem het inzicht dat een publieke uitvoering van een kunstwerk dat de essentie uitdrukt van het christendom gelijk staat aan godlastering. Hij zei, een uiting van religieuze gevoelens moet altijd geheim blijven en weggehouden worden van de publieke waarneming. En er was nog een reden voor Frank Martin om terughoudend te zijn over een uitvoering van die mis. Toen hij 10 jaar oud was, hoorde hij een uitvoering van Bach's Matthäus Passion. Dat greep hem allemaal zo aan dat hij ter plekke besloot zijn verdere leven aan muziek te wijden. Maar het genie van Bach werkte ook intimiderend. Martin was ervan overtuigd dat zijn eigen werken aanmatigend zouden overkomen in vergelijking met de muziek van Bach. In 1926 haalde Martin die mis voor twee koren toch weer uit de bureau laten voorschijn en voegde nog een ontroerend Agnus Dei toe, waarbij de twee koren als twee verschillende identiteiten worden behandeld. Pas bij de laatste aanroep van vrede, het Dona Nobis Pacem, komen de koren weer samen en eindigen zo gemeenschappelijk het werk. Frank Martin stierf 21 november 1964 in zijn huis aan de Bollelaan in Naarden. Was componist die een meesterwerk 40 jaar lang in de la had laten liggen. Niet uit hooghartigheid, maar uit bescheidenheid. De mis voor twee koren van Martin door Tenebrae onder leiding van Nigel Short.

0: Dat was de mis voor twee koren van Frank Martin. Uitgevoerd op het concert in de abdij van Fischingen in Zwitserland. 1 maart jongstleden door Tenebrae. Onder leiding van Nigel Short.
1: Het avondconcert met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: En met het piano recital van Sergio Tiempo in de Grange, in de grote schuur, het landhuis kan ook, van de Grande Riesbaar in Aincourt in België. 26 september jongstleden. Een programma dat hij noemde een soirée sud-américaine met muziek van Zuid-Amerikaanse, Latijns-Amerikaanse componisten als Adrián Pérez, Antonio Carlos Jobim, Heitor Villa-Lobos, Alberto Ginastera, Facundo Ramírez, om er maar een paar te noemen, maar ook veel stukken van Frédéric Chopin. Dat zometeen. Het begon met Alberto Ginastera, Argentijnse componist, vanaf zijn vroege jeugd gefascineerd door de grenzeloze uitgestrektheid van zijn vaderland. Hij zocht zijn inspiratie niet bij de tango's uit de grote stad, maar in de ritmes en melodieën van de volksmuziek van de Argentijnse indianen en boeren. Danzas Argentinas gaan we zo horen. 3 dansen. De eerste, de dans van de oude veedrijver. Korte dans met veel snelle ritmes en korte pauzes. De tweede dans gaat over een bevallig meisje. Een vriendelijke dans, elegant. Oneindige vlaktes van de Argentijnse pampas klinken daarin door. En dans 3, daarin horen we een achtervolging als van een cowboy die iets op zijn kerfstok heeft. Muziek die associaties oproept met paardenhoeven. De Danzas Argentinas van Alberto Ginastera door Sergio Tiempo.

De Danzas Argentinas van Alberto Ginastera, door Sergio Tiempo gespeeld. 26 september jongstleden in de Grange van de Grande Riesbaar in Aincourt in België. Het programma dat hij de Soirée Sud-Américaine noemde, vanwege veel Latijns-Amerikaanse en Zuid-Amerikaanse componisten op het programma. Hij wilde het recital aan één stuk spelen. Dus het volgende stuk, de komende 50 minuten, horen we al die werken achter elkaar door, zoals ze gespeeld zijn door Sergio Tiempo. En pas aan het einde, na de Malambo op 7 van Alberto Ginastera, klinkt dan het slotapplaus. Voor die tijd veel stukken van Frédéric Chopin. Ook die stond op het programma. Chopin, die na een opstand in Polen in 1830 naar Parijs was gevlucht, 21 jaar oud. En daar gaf hij les. En speelde hij in de intimiteit van de salons, verdiende grote bedragen als pianoleraar. Enkele jaren na zijn aankomst in Parijs begon Chopin aan zijn 24 preludes, maar pas in 1840 werden die uitgegeven. 28 jaar oud toen hij begon met componeren en had toen al een bewogen leven achter de rug. Tot zijn 18e was Chopin nog een vrolijke kwajongen geweest. Maar tijdens zijn studietijd veranderde zijn karakter. Chopin werd prikkelbaar en zwaarmoedig. Hij leed graag. En als romantische kunstenaar nog meer dan anderen. En zijn ziekelijke natuur hielp een handje mee. Tuberculose sloopte hem al ver voordat hij op 39-jarige leeftijd stierf. Chopin voltooide de preludes tijdens een vakantie op Mallorca, waar hij samen met schrijfster George Sand en haar kinderen een huis huurde. Die vakantie was geen succes. Het weer was afschuwelijk. De plaatselijke bevolking keek het ongetrouwde stel met de nek aan. En Chopin werd ook doodziek. Ze werden afgezet door de plaatselijke middenstand en door de dokters en keerden bijna berooid weer terug naar Parijs. Chopin geeft een eerbetoon aan Bach met die 24 preludes van hem, met als voorbeeld Bachs voltemperierte klavier. Want Bach veroudert nooit, zei Chopin. De structuur van Bachs werk lijkt op die van volmaakt getekende geometrische figuren, waarin alles op zijn plaats valt en geen lijn te veel is. Vier preludes op het recital van Sergio Tiempo en ook nog twee etudes en een nocturne van Frédéric Chopin. Verder werken van Adrián Pérez, Moises Molero, Facundo Ramírez, Heitor Villa-Lobos, Antonio Carlos Jobim en Astor Piazzolla. Hier is het recital van Sergio Tiempo.

De Malambo, opus 7 van Alberto Ginastera, eindigde het recital van Sergio Tiempo in de Grange van de Grande Riesbaar in Aincourt in België. 26 september jongstleden. De Soirée Sud-Américaine, zoals de pianist zijn programma noemde, met werken van Adrián Pérez, Moises Molero, Facundo Ramírez, Heitor Villa-Lobos, Astor Piazzolla, Antonio Carlos Jobim, Alberto Ginastera dus. En ook preludes hoorden we, etudes en zelfs nog een nocturne van Frédéric Chopin. In het avondconcert op NPO Klassiek. Straks over een klein kwartier Passaggio Late Night, natuurlijk. En vanavond met Pieter van Nes. Zo dadelijk 22:30. Geniet ervan. Tot die tijd nog Olivier Messiaen. Nog een mooie avond.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. KRO NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een hele goede avond. Gisteren heb ik zowaar een drempel overwonnen. Een drempel die ik zelf heb neergelegd, weliswaar. Maar ja, vaak zijn dat de meest onneembare obstakels. Ik had al een aantal jaar geen klarinet meer gespeeld. Het plezier was een beetje weg, omdat ik niet meer een niveau had dat ik ooit heb gehad. En ja, ik wist eigenlijk ook wel dat dat nooit meer terug zou komen. En eigenlijk zou mijn instrument ook eens grondig onderhoud nodig hebben. Maar waar zou ik dat voor doen als ik toch niet speel? En zo zakt je niveau steeds verder weg en maak je die drempel steeds hoger. Want hoe langer je wacht, hoe meer het tegenvalt. Tot ik op een gegeven moment zelfs op het punt stond dat ik dacht, ja, ik kan hem eigenlijk net zo goed verkopen. Ik ben nog wel eens gebeld of ik ergens mee wilde spelen. Dat had een mooie motivatie kunnen zijn, maar ik wist er telkens tactisch onderuit te komen. En gisteren was ik opeens de hele dag alleen met mijn zoontje. En op een goed moment zag ik dat koffertje liggen onder een angstwekkende laag stof. Nou, met het schaamrood op mijn kaken haalde ik die koffer tevoorschijn en dacht bij mezelf, het mag toch niet zo zijn dat mijn zoontje opgroeit zonder te weten wat een klarinet is en hoe die klinkt. En dus pakte ik hem uit, zette het instrument in elkaar, maakte het rietje vochtig en de vingers een beetje los. Mijn lichaam wist allemaal nog precies hoe dat moest. Maar mijn denken stond uit, want in mijn hoofd zat de angst. De angst voor die eerste noot. De angst die ik altijd heb gehad en die nu immense proporties had aangenomen. Maar ik moest hem gewoon laten horen hoe mooi ik het vind. En waarom ik ooit mijn hart eraan heb verpand. En het wonder geschiedde dat die eerste toon zowaar klonk zoals ik me een mooie klarinetklank voorstelde. Poulenc op de lessenaar, het langzame deel. Ja, de vingers voelden stroef en de hoge noten moest ik even zoeken. Maar hemel, wat was dat fijn om te doen. Het roerde me. Niet omdat het allemaal zo mooi was, maar omdat ik die oude liefde weer voelde oplaaien. En omdat mijn zoontje zich niks van enige fouten of goede noot aantrok en de klank gewoon als deel van zijn wereld accepteerde. Misschien moet ik dan toch maar eens dat onderhoud laten doen. Welkom bij Passaggio Late Night.

Ja, even voor de duidelijkheid. Dit ben ik natuurlijk niet zelf. Het is wel die muziek van Poulenc die ik altijd zo graag heb gespeeld. Het tweede deel uit de klarinetsonate van Poulenc dus. Door Ronald van Spaandonk en Alexandre Tarot. Altijd fijn. En het verheugt me ook om te zeggen dat we deze week weer eens een klarinet centraal hebben in de Hollandse Nieuwe. Nou ja, Vlaamse Nieuwe is het misschien meer. Maar voor zo'n mooi album maken we graag een uitzondering. Straks meer daarover. Nu deze muziek van Reinaldo Hahn.

Wat een heerlijk vrolijke muziek van Reinaldo Haan. Zijn divertissement pour une fête de nuit. Een verpozing tijdens een nachtelijk feest. Een wals wel te verstaan. Het deed me ook een beetje denken aan een soort lichte versie van La Valse van Ravel. Maar dat heeft misschien meer met het feit te maken dat Ravel zijn wals op andere walsen baseerde. Het werd in ieder geval gespeeld door het ensemble Initium en het orchestre de Pays de Savoie onder leiding van Nicolas Chalvin.

0: De vrijplaat.
1: Ja, ook in mijn platenkast zocht ik vandaag misschien een beetje nostalgisch naar platen die iets met mijn eigen muzikale verleden te maken hebben. En toen stuitte ik op de LP van Arthur Verocai, beroemde Braziliaanse zanger en bandleider die in de jaren 70 grote successen had met deze plaat. En zo'n 15 jaar geleden was hij in Nederland om voor zijn fans hier dat album live te komen spelen. En daar was naast de ritmesectie en de blazers ook een strijkorkest voor nodig. En ik mocht toen dat strijkorkest naast hem dirigeren in een stampvol Paradiso. Ja, waarom een bandleider en een dirigent, vraag je dan misschien af. Nou, ik denk vooral omdat Arthur Verocai als dirigent totaal niet te volgen is. Er is echt geen touw aan vast te knopen. En die arme strijkers waren dan hopeloos verloren geweest. Maar het is wel lekkere muziek en toch een hele mooie herinnering. Dit is van dat album, Que Mapa.

0: Een aantal delen uit de Soudade do Brasil van Darius Milhaud door het Orchestre National de France onder leiding van Leonard Bernstein.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde
0: George Gershwin. Ja, voor de uitzending van de ochtend van gisteren heb ik een tijdmachine gemaakt, een aflevering van die rubriek die zo heet, over George Gershwin's Porgy and Bess. Er zit een bijzonder verhaal achter, luister dat vooral ook eens even terug. Maar ik merk ook telkens dat ik die tijd en die periode gewoon heel boeiend vind. De muzikale ontwikkelingen, hoe mensen op allerlei manieren uitbreidingen zochten van de klassieke muziektaal, maar ook de industriële ontwikkelingen, politieke, maatschappelijke, technologische. Ja, er gebeurde zoveel ontzettend ingrijpend in de jaren 30 zo'n beetje. En Gershwin die zat daar middenin. Ik kwam bijvoorbeeld deze brief tegen die voor een paar luttele duizenden euro's ergens op een veiling te koop is. Nou, laat ik toch maar aan me voorbij gaan. Nou, hoewel iemand me dat gerust voor in mijn werkkamer cadeau mag doen. Maar ik kan hem wel lezen. Het is een brief over de eerste stappen van platenmaatschappijen om langspeelplaten te maken die op 33 toeren konden draaien en zo meer muziek konden bevatten, zodat je niet steeds na elke 5 minuten de plaat hoefde om te draaien. Dat was veelbelovend. Gershwin was er zeer in geïnteresseerd, maar het liep uiteindelijk uit op een fiasco. Maar het zou later toch de standaard worden. 14 september 1931. Geachte heer Clark. Hartelijk dank voor uw uitnodiging voor het diner in het Savoy Plaza Hotel op 17 september. Ik ben buitengewoon geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van grammofoonopname die u daar vermoedelijk zult demonstreren. Helaas heb ik voor die avond al een andere afspraak en kan ik daarom niet aanwezig zijn. Misschien zou u mij op een later moment de gelegenheid willen geven om bij u op kantoor in New York naar deze nieuwe techniek te komen luisteren? Nogmaals, hartelijk dank. Met vriendelijke groet, George Gershwin.

En dit was George Gershwin himself. Achter de piano met zijn eigen muziek, zijn drie preludes. Opname uit 1928. 78 toerenplaat. Dus ja, volgens mij pasten deze drie preludes dan ja, net wel, net niet op één zijde van de plaat. Maar anders waren er misschien wel twee nodig. Ik weet het eigenlijk niet. Maar Gershwin die was dus zeer geïnteresseerd om verder met andere technieken te gaan experimenteren. En hij deed het niet alleen voor commerciële opnames, maar ook vooral, en dat vond ik interessant om te lezen, om zichzelf terug te kunnen luisteren. Ja, dat is toch tegenwoordig heel normaal, maar toen echt iets bijzonders. Dit is muziek van Erich Wolfgang Korngold, het derde deel uit zijn derde strijkkwartet.

0: Het derde deel, Sostenuto, en daarbij de titel Like Folk Tune uit het derde strijkkwartet van Eric Wolfgang Korngold. Hier gespeeld door het Alma Kwartet, maakt het bijna 11:15.
1: Passaggio Late Night.

0: met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
1: Ja, het scheelt een paar minuutjes, maar wat zou het? Op dit laatste uur van de dag komt het allemaal niet meer zo nauw. Hoe dan ook is het tijd voor de Hollandse Nieuwe. Hey, ik zei al even, het is misschien meer een Vlaamse Nieuwe. Het is een album van Roeland Hendricks, Vlaamse klarinetist. En die een album heeft opgenomen met het Litouws Kamerorkest met muziek van Schumann. Ja, en heeft Schumann dan zoveel klarinetmuziek geschreven? Nou, wat kamermuziek na eigenlijk niet. Maar de geweldige Duitse componist en arrangeur Andreas Tarkman, die had een mooi plan rondom het vioolconcert van Schumann. Roeland Hendricks die stelt zichzelf even voor en vertelt ook kort wat over dit album. En daarna hoor je het eerste deel uit dat vioolconcert van Schumann.
2: Goedenavond, ik ben Roeland Hendricks, klarinetist uit België. Onlangs verscheen een nieuw album, Echoes of the Forest, met onder meer het klarinetconcert van Robert Schumann. En ik kan u geruststellen, het is normaal als u daar nog nooit van gehoord heeft. Schumann schreef immers geen klarinetconcert, maar wel een prachtig vioolconcert. De bekende Duitse componist en arrangeur Andreas Tarkman maakt hiervan een mooie bewerking voor klarinet. Ik vind zelf deze bewerking een echte aanwinst voor het romantische klarinetrepertoire. Deze versie zit als gegoten voor mijn instrument. En wat mij betreft klinken de melodielijnen op de klarinet nog mooier dan op de viool. En natuurlijk hoop ik dat u dat ook vindt.

Het eerste deel van het vioolconcert van Schumann in de bewerking van Andreas Tarkman voor klarinet en orkest. Roland Hendricks hoorde je samen met het Litouws Kamerorkest onder leiding van Vilmantas Kaliunas. Ja, zeg het maar. Ik ben zelf misschien wat bevooroordeeld in deze kwestie. Maar is het mooi, klarinet, of is het mooi? De rest van de week hoor je meer van dit album. Waar bijvoorbeeld ook een prachtige bewerking van de waldscenen op staat. Het album heet Echoes of the Forest. En het is de Hollandse nieuwe van Passaggio Late Night. En of deze vioolsonate van Enescu ook werkt op klarinet, daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Misschien moeten we dat maar gewoon aan violisten overlaten. Zoals Julia Hartiek. Ze speelt dit samen met Reineke Broekhans. De derde vioolsonate van Enescu. Het deel Moderato Malinconico. En die sonate heeft de prachtige bijnaam Dans le caractère populaire roumain.

Het eerste deel uit de derde vioolsonate van George Enescu door Julia Hartiek en Reineke Broekhans. En we zijn nog steeds bezig met het dagboek van een poes van Remco Kampert. Poef is met rok en bril inmiddels in Fransenland terechtgekomen voor een vakantie. En daar gaat het verhaal nu verder. In de tuin in Fransenland, een grote lap grond, veel groter dan die van het huis in de stad, kreeg ik vanmiddag een vogel te pakken, die even was neergestreken om uit te rusten van al dat gevlieg. Ik sleepte hem mee naar mijn favoriete plek onder een grote struik waar het koel en donker is. Na mijn tijdje met hem vermaakt te hebben, bracht ik hem naar de keuken waar Rok aardappels zat te schillen. Ik legde hem aan haar voeten neer. Rok stelde mijn gebaar niet op prijs. Arme vogel, zei ze, en stoute poef. Beledigd ging ik weer de tuin in. Ik bedoelde het alleen maar aardig. Tweebenigen tonen soms weinig begrip voor wat er in een poes omgaat. Later op de dag, toen de avond viel en ik naar binnen werd geroepen, maakte ik kennis met een mij tot dan toe onbekend soort muis. De vleermuis. Dat is een muis die kan vliegen. Hij vloog van onder het dak van de schuur die naast het huis staat in het schemerduister naar een naburige boom. In de lucht hapte hij naar onweersvliegjes en avondmotjes. Hij lijkt meer op een klein soort hond dan op een muis. En ik ben een beetje bang voor hem. Een vliegende hond. Daar ga ik liever niet van dromen. Er zijn grenzen aan wat een poes kan verdragen. Soms hoor ik honden blaffen. Altijd ergens in het landschap op verre, veilige afstand. Vroeger schijnt hier een hond geleefd te hebben. Zijn woning leunt tegen de schuur van bakstenen gemetseld, half ingevallen door klimop waarin spinnenwebben hebben geweven overwoekerd. In de cementen vloer is een roestige ring bevestigd, waaraan nog een deel van de korte ketting die de hond op zijn plaats hield. Hij mocht wel blaffen, maar niet bijten. Dit lijkt me de juiste manier om met honden om te gaan. Met losse honden ben je als poes in je leven nooit zeker. Ze schijnen het niet altijd kwaad te bedoelen, maar ze zijn zo dom dat ze hun eigen kracht niet kennen. Voorzichtig sluip ik de verlaten bouwval in. Het ruikt er naar hond van lang geleden. Voor alle zekerheid sproei ik er wat van mijn plas.

Een sonate concertata in stil moderno van Dario Castello door het ensemble Tumbleweeds. Een vrij recente opname. Maakt het inmiddels bijna middernacht. Heb ik alleen nog dit deel uit de Turrigan-Lila-symfonie van Messiaen voor je in petto. Deel Jardin du Sommeil d'Amour. Oftewel de tuin van de droom der liefde. Yvonne Loriot, Jean Loriot, piano en On Martenot, samen met het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Jean Fournet, die brengen je naar middernacht. Als je gaat slapen, zeg ik, slaap lekker. Als je wakker blijft, blijf vooral luisteren, want er staat nog heel veel mooie muziek voor je klaar. William Byrd, Mozart, Pärt en nog veel meer de hele nacht. En voor iedereen zeg ik, blijf dromen.

0: NPO Klassiek.
1: Ik weet het niet hoor. Kan iedereen echt componeren?
2: Ja, tuurlijk. Iedereen kan componeren.
1: Nou, dat wil ik dan wel eens horen. Doe mee aan de kerstliedcompetitie van De Ochtend en NPO Klassiek.
2: Wij leveren de tekst en jij de melodie.
1: En wie weet, wordt jouw kerstlied dan straks gezongen door het Groot Omroepkoor?
2: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra, en geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
8: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
10: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
11: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
12: Wat een goed plan.
11: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
12: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
11: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug, nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Rondom alle zielen brengt het Nederlands Bachconsort samen met het Arthus Strijkers Ensemble het Requiem van Fauré, met daarnaast werken van Shaw en Pärt. Te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via hetnederlandsbachconsort.nl.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken?
0: Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, begin van dinsdag 13 oktober. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil zelf niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer. Er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.